0: Online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggie Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht.

cha-cha-cha.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggie Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Cree Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel. Ah.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn gisteren 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn gisteren 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen het advies om voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt en er zijn bijna 3800 mensen overleden. Al jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijne. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi stelde de Verenigde Staten via Qatarese bemiddelaars een deal voor waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Dit voorstel is gebaseerd op een eerder akkoord uit juni dat onder meer een staakt het vuren, opheffing van de zeeblokkade en een verbod op Iraanse kernwapens omvatte. Bij een ernstig ongeval op de A76 ter hoogte van Schinnen is vannacht een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op het weggedeelte tussen Heerlen en Geleen door meerdere voertuigen geraakt. De exacte toedracht is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is nog in noordelijke richting afgesloten vanwege politieonderzoek. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen advies voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt, daarvan zijn 3800 overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
3: Maar je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi stelde de Verenigde Staten via Qatarese bemiddelaars een deal voor waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Dit voorstel is gebaseerd op een eerder akkoord uit juni dat onder meer een staakt het vuren, opheffing van de zeeblokkade en een verbod op Iraanse kernwapens omvatte. Bij een ernstig ongeval op de A76 ter hoogte van Schinnen is vannacht een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op het weggedeelte tussen Heerle en Geleen door meerdere voertuigen geraakt. De exacte toedracht is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is nog in noordelijke richting afgesloten vanwege politieonderzoek. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen advies voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt, daarvan zijn 3800 overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Oudorp nog bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je er nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73. En daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang. Zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redden Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. In het Overijsselse Hete is gisteravond een jongen door een lichtkoepel op het dak van een basisschool gezakt. Hij raakte gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te komen. Een traumahelikopter trok veel bekijks van aanwezige feestgangers. CNN mag nog steeds niet aan boord van Air Force One tijdens Trumps bezoek aan Knoxville in Tennessee, waar hij een American voetbalwedstrijd bijwoont. De conservatieve zender Real America's Voice News vervangt CNN, terwijl een rechter donderdag CNN, Politico en MS Now al in het gelijk stelde over een eerdere toegangsban. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport loopt.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang, 43 in Warffum en 70 in Zuidwolde. Beide locaties bieden plaats aan 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones van Houthi-rebellen te hebben onderschept. De raketten waren volgens de regering gericht op Khamis Mushaid, terwijl de drones richting Riyadh vlogen. AP meldt echter dat slechts 1 raket werd afgevuurd en onderschept. In Khamis Mushaid en Abha klonken waarschuwingen. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73... en daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redden Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. En dan het weer. Er zijn vanmiddag zonnige perioden, maar plaatselijk komt ook bewolking voor. Het blijft droog en de noordoostenwind is zwak tot matig. Van noord tot zuid wordt het vandaag 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van 30 miljard dollar. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. Bij een explosie en het vervolgens instorten van een gebouw in de binnenstad van Athene is zeker één persoon omgekomen. Tussen het puin is het lichaam van een jonge vrouw gevonden. 5 mensen worden nog vermist. De oorzaak van de explosie is niet bekend, maar de burgemeester spreekt over een mogelijke gasexplosie. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. En vandaag is de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine opnieuw gestegen. Die is nu €2,73. Daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. In het Brabantse Someren heeft de politie afgelopen nacht geschoten nadat een verdachte met een auto op een agent was ingereden. De politie was naar de plaats gekomen na een melding over een bedreiging met een vuurwapen in het nabijgelegen Asten. Twee verdachten zijn aangehouden, er is niemand gewond geraakt. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. In het Brabantse Someren heeft de politie afgelopen nacht geschoten nadat een verdachte met een auto op een agent was ingereden. De politie was naar de plaats gekomen na een melding over een bedreiging met een vuurwapen in het nabijgelegen Asten. 2 verdachten zijn aangehouden, er is niemand gewond geraakt. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, Sportlokaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
3: Deze wedstrijd begon met een schaafwond. Dat werd een snee. Dat wordt nu een gapend gat.
0: Interviews.
4: Wat is jullie favoriete radioomroep?
5: Altijd Omroep Archipel.
0: En het laatste sportnieuws.
6: 13 wedstrijden gespeeld, 27 punten en de eerste periode op zak.
0: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Tim Hoek.
7: Ja, en tot en met de klok van 6 uur zitten we weer klaar voor 4 uur lokale sport op jouw streekradio Omroep Archipel Sportlokaal. En we gaan 4 uren lang aandacht besteden aan het voetbal hier op het eiland Goeree-Overflakke met de tweede competitieronde die op deze zaterdag de 26 april 2026 worden gespeeld. En wat hebben we leuke wedstrijden. In ieder geval in de zaterdag derde klasse op Sportpark De Koepel. DBGC tegen Rijsoord. Komen ze de eerste nederlaag van vorige week te boven en gaan ze vanmiddag een goede wedstrijd op de mat leggen daar op De Koepel in Oude Tongen. Mark Lagendijk houdt ons op de hoogte van die derde klasse wedstrijden. En vanuit de vijfde klasse hebben we alle Flakkeese clubs live in de uitzending. Mark Kolen gaat voor ons naar Flakke tegen Abbenbroek. Colin Berghout kijkt naar de derby tussen Melissand en Herkingen. En Jeroen Witte die reist af naar de kop van het eiland als hij vanuit Oudorp live verslag doet van de derby tussen WFB en NTVV. Live vanuit die vijfde klasse vanmiddag dus. Daarnaast nog de clubcorrespondenten Jan van der Wellen vanuit Rotterdam bij de wedstrijd AV Sparta tegen de jonge Spartaan. En Willy Heintjes houdt ons op de hoogte van Brouwershaven tegen Fios. En Wim Groenendijk die reist af naar Nieuw Lekkerland. Die wedstrijd begint om 3 uur en hij zal ons op de hoogte houden van Nieuw Lekkerland tegen DVV 09. Mooie ingrediënten voor een nieuwe Sportlokaal.
0: Omroep Archipel. Sportlokaal.

0: Sportlokaal voetbaloverzicht.
1: Ja, want daar gaan we deze uitzending van Sportlokaal natuurlijk ook weer mee beginnen. Gaan we eens even kort nog terugblikken op de wedstrijden die vorige week zijn gespeeld tijdens die eerste competitieronde. Zaterdag 19 september, jongsleden, heeft u allemaal live kunnen volgen in het programma Sportlokaal. Ook via onze liveblog op internet en via onze Omroep Archipel app. Daar kunt u vanmiddag ook trouwens alle uitslagen en standen weer blijven volgen. Zodat u online ook op de hoogte bent via het liveblog van Sportlokaal. Trouwens, ik heb wel doorgekregen dat u op de website goed en helder doorkomt. Maar dat er op de app wat lichtelijke storingen zijn. Maar goed, er wordt op de achtergrond aangewerkt. Maar u kunt in ieder geval via de website van Omroep Archipel ons wel live blijven volgen. Via het liveblog dus van Sportlokaal. Vorige week zaterdag de opening eigenlijk van het voetbalseizoen 2026-2027. En we waren bij de primeur eigenlijk in de eerste klasse voor DVV 09. Die daar het seizoen opende in de wedstrijd thuis tegen Halsteren. En het werd een ware voetbalspektakel met uiteindelijk 7 doelpunten op het veld daar in Dirksland. Reanenberg deed een verslag vorige week in Sportlokaal en zag een 3-4 eindstand uiteindelijk. En helaas voor DVV 09 geen punten. Jordi Smit die deed verslag vorige week in de zaterdag tweede klasse vanuit de sportpark Spartacus van de wedstrijd de Jonge Spartaan tegen HVC. Volgens mij kwam de Jonge Spartaan nog wel op voorsprong, maar uiteindelijk bleek toch de ploeg HVC de betere van de twee en ging met 3 punten richting huis en werd er met 1-3 gewonnen vorige week. In de zaterdag derde klasse gingen we ook van start. Daarin dit seizoen dus de 3 Vlakkeese clubs Den Bommel, Stellendam en DBGC. En voor Den Bommel die begonnen met een thuiswedstrijd tegen Sportclub Botlek. We hebben met 3-3 gelijk gespeeld. Dus toch een deling van de punten. Stellendam die speelde op Sportpark de Molenhorst thuis tegen SSS. En daar werd met 5-3 van gewonnen. En DBGC ging op bezoek bij RV en AV Overmaas. En daar heeft u Jaap Tichelman vorige week kunnen horen als clubverslaggever. En ging uiteindelijk voor de ploeg uit Oude Tongen. Die volgens de kenners hier in de studio van Omroep Archipel toch wel tot de competitie kampioenskandidaat hoort onderuit met 5-2. En zullen ze vanmiddag alles moeten gaan herstellen. En toch met de thuiswedstrijd tegen Rijsoord de 3 punten thuis moeten gaan houden. En dat gaan we dan allemaal volgen vanmiddag hier in het programma Sportlokaal. In de vierde klasse Zuid, daar speelde in Olgersplaat OFB de thuiswedstrijd tegen DVO 60. Ook daar heel veel doelpunten. En uiteindelijk 10 doelpunten door voor toeschouwers. En we zagen daar een eindstand van 3-7. En we spraken na afloop van die wedstrijd met de trainer Kees Breen, die daar voor het eerst dus voor de hoofdmacht staat daar in Olgersplaat. Smerdiek tegen Fios, dat is in de vijfde klasse Zuid. Dat leverde voor Manuel Giersen een 2-4 overwinning op. De eerste 3 punten zijn inmiddels op zak. En in de vijfde klasse West, daar speelden de Vlakkeese clubs Herkingen tegen WFB de Derby. Mark Lagendijk deed verslag en zag een 2-1 overwinning voor de club van het nieuwe trainer Patrick Schijf. Zijn club won met 2-1 van WFB. En TVV thuis op de Kopernis met Johan Nachtegaal als trainer actief. Die speelde tegen Hekelingen. Dat werd verloren helaas. En verslaggever Colin Berkhout deed daar vorige week verslag van 0-1. En SCO 63 tegen Flakkee werd 1-6. En Vierpolders tegen Melissant vorige week een 2-1 overwinning voor de ploeg die vorig jaar uit de vierde klasse degradeerde. En nu een van de titelkandidaten is in die vijfde klasse. Het werd een eindstand van 2-1. Helaas dus geen winst voor Melissant. En dan mogen ze dat vanmiddag gaan proberen. En als we dat allemaal gaan live volgen hier in het programma Sportlokaal, gaan we het allemaal meemaken met die live wedstrijden uit de tweede competitieronde in het vervolg hier van dit programma Sportlokaal. En gaan wij natuurlijk lekker muziek luisteren. Dat hoort er ook bij op de zaterdagmiddag om een beetje de vrolijke swing in het programma te houden. En daarvoor hebben we Rick James uit de kast getrokken met die hele oude bekende klassieker hier op de zaterdagmiddag. De Super Freak.

0: Super Freak was dat van Rick James als een van de lekkere zomerse platen. Nou ja, zomerse platen. Je krijgt in ieder geval een vrolijke vibe van op jouw zaterdagmiddag hier bij het programma Sport Lokaal. Heb je nou sportnieuws waarvan je zegt van hey, dat wil ik kwijt via de streekomroep, dan kan dat altijd sturen door naar sportredactie@omroeparchipel.nl en dan komt het helemaal hier in de studio terecht. Het voetbal voor vandaag dan een lekker vol programma voor wat betreft de Flakese clubs, maar we hebben maar 4 wedstrijden hier op het eiland Goerio Flaké en laten al die 4 wedstrijden nou gewoon live te volgen zijn hier op Sport Lokaal bij Omroep Archipel. En zeker alle thuiswedstrijden uit de zaterdag 5e klasse zijn live te volgen vanmiddag. Straks vanuit Ouddorp WFB tegen NTVV met Jeroen Witte. Vanuit Medesand tegen Herkingen met Colin Berghout. Maar vanuit de Van Pallenpolder in Middelharnis de wedstrijd tussen Flaké en Albenbroek. En daar in die Van Pallenpolder is aangekomen Mark Kolen. Goedemiddag Mark. Goedemiddag Mark. Nou, Mark is dus nog niet te volgen, in ieder geval hier in de uitzending te halen. Zojuist wel even getest voor wat betreft het programma. Maar ja, hij kwam dus niet in de uitzending. Voor wat betreft de wedstrijden die we nog meer hebben, zijn de volgende. Die in de 5e klasse Zuid. Daar gaat Fios vanmiddag op bezoek bij Brouwershaven. De wedstrijd zou eerst gespeeld worden Fios tegen Brouwershaven. Maar vanwege de gesteldheid van het veld in Achthuizen is de wedstrijd omgedraaid. En gaat Fios dus op bezoek bij Brouwershaven. En Willy Heintjes houdt ons op de hoogte van die wedstrijd. Om 3 uur begint ook de wedstrijd om tussen de Markiezaten en OFB. Dan hebben we het over het 4e klasse voetbal. In de 3e klasse zien we Botlek tegen Stellendam om 30:30. DBGC tegen Rijshoort om 30:30. En daar doet Mark Lagendijk verslag van. En Sjaloos tegen Den Bommel. Die begint om 3:00 vanmiddag. En Dennis van Geels, die zullen we later in de uitzending hebben om 17:30 in het 4e uur van Sport Lokaal. Als we met hem terug gaan blikken op die wedstrijd. In de 2e klasse zien we dat de amateurs van Sparta de gastheren vanmiddag zijn van de jonge Spartaan. En Jan van der Wellen, die houdt ons op de hoogte als clubverslaggever. En we horen daar straks meer van. En natuurlijk de wedstrijd Nieuw Lekkerland tegen DVV 09 in de 1e klasse ook. Die wedstrijd begint om 14:30. En Wim Groenendijk zal ons van die wedstrijd ook op de hoogte houden. Dus u zit in ieder geval vooraan wat betreft het Flakese voetbal.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport Lokaal, live, lokaal en actueel. You

0: James B. was dat een best fake smile op de zaterdagmiddag. Waarin we ons allemaal lekker gaan opmaken voor een heerlijke zaterdagmiddag. Met heel veel leuke voetbalwedstrijden. En natuurlijk de derbies in de zaterdag vijfde klasse. Die geven altijd iets speciaals. En zeker de wedstrijd tussen Medersand en Herkingen. Vorig seizoen speelde Herkingen dus nog in de vierde klasse. Degradeerde. Vorige week wonnen ze de eerste wedstrijd met 2-1 van WFB. En vanmiddag de tegenstander dus van Medersand. Medersand tegen Herkingen. En daar zit voor ons de verslaggever langs de lijn, Colin Berkhout. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. We zitten inderdaad bij Medersand Herkingen, waar de spelers nog druk bezig zijn met het afwerken tijdens de warming-up. Zoals je al vertelde, Herkingen dus uit de vierde klasse en zit dus nu weer in die vijfde klasse. Wordt heel erg interessant om te kijken of ze dat klassenverschil nog altijd uit kunnen drukken hier op het altijd lastige thuisfront van Medersand. Medersand wat natuurlijk vooral thuis altijd erg sterk is. En daar de punten vaak vandaan moet halen. En vaak ook tegen de sterkere tegenstanders weet te verrassen. Dus je weet maar nooit hoe deze wedstrijd zal gaan lopen dadelijk. Medersand wat wel een kleine hobbel heeft ondervonden bij de eerste wedstrijd. Want die moesten uit tegen Vierpolders. En daar hebben ze meteen een nederlaag te verwerken gekregen. Maar goed, dat kan natuurlijk de beste overkomen. Dat zegt nog vrij weinig. Alleen maar na de eerste wedstrijd. Medersand wat ook weer goed gevuld terrasje heeft met uiteraard de tweede selectiespelers die ook weer allemaal gaan zitten toekijken hoe dadelijk de eerste selectiespelers het er vanaf gaan brengen. De basisopstellingen zal ik natuurlijk ook nog even mededelen. Die heb ik gekregen van onder andere de coach Koen Kwaaknaak, ook nog steeds de coach natuurlijk bij Medersand. Met op goal hebben we Ralf van Gemert, dan hebben we achterin Luc Andela, Tom Rosmolen, Daniel Nachtegaal en Rens Vlietland. Dan hebben we op het middenveld Arna Bof, Mathieu Floor, die weer actief is. Rolf Mens, Rick Veldmeijer, Rolf van Putten en Daan Oosveen. Daan Oosveen die zich van de vorig jaar ook van de bank tot in de basis heeft gevochten. Na elke keer die invalbeurten waarbij hij elke keer weer trefzeker was. Leek zich wel een klein beetje net te verstappen. Maar goed, dat lijkt op zich nu ook wel weer opgelost. Even kijken of hij daar dan nog altijd zal gaan starten. Verder natuurlijk ook de basiself van Herkingen. Op goal hebben we Tijmen Stout. Daarna hebben we Robbie Molenaar, Silver van der Weijden, Floris van Wanrooy, Kevin Noordijk, Ivan Nieuwpoort, Daan Kiviet, Michel Medersand, ook nog steeds actief in het amateurcircuit. Dan hebben we Mike Molenaar, Jari Besman en Thijssen van der Weijden. En dat zijn dan de 22 spelers die het dadelijk vanaf de aftrap hier moeten gaan laten zien bij Medersand tegen Herkingen, wat om 2:30 dus gaat aftrappen.
0: We gaan het allemaal live meemaken natuurlijk hier in het programma Sport Lokaal op jouw zaterdagmiddag. We hebben nog meer verslaggevers op de velden of langs de velden staan hier op het eiland Goeree Hoofdelijke. En dan gaan we het eens proberen in Middelharnis bij de wedstrijd die straks ook om 2:30 gaat beginnen tussen Flakkee en Abbenbroek. En dan gaan we eens kijken of we nu contact kunnen krijgen met Mark Kolen. Mark, goedemiddag.
2: Goedemiddag Tim. Ja, soms is het handig als je met technologie werkt dat je dan ook het schakeltje aanzet waardoor je microfoon aanstaat. En zo kan je de studio wel horen, maar jullie mij niet. Maar dat is inmiddels opgelost. Goedemiddag dames en heren vanaf deze schitterende locatie midden in de polder, net buiten Middelharnis. Waar wij ons op gaan maken voor de wedstrijd Flakkee tegen Abbenbroek. Flakkee onder leiding van trainer Hans de Heer op dit moment. Toch koploper van de vijfde klasse. Klinkt natuurlijk een beetje voorbarig als je net één wedstrijd gespeeld. Maar toch, als er iets is wat Flakkee graag wil, is het bovenaan staan. En met een beetje geluk blijven ze dat ook na deze wedstrijd van vandaag. Vorige week werd namelijk met grote cijfers gewonnen van SCO 63. Het werd maar liefst 1-6. Met een hoofdrol voor Wessel Verhagen. Hij maakte namelijk 5 doelpunten in die gewonnen wedstrijd. Flakkee verkeert op dit moment in uitstekende vorm. Plaatste zich onlangs ook nog eens voor de knock-outfase van het bekertoernooi. En begint nu dus ook bijzonder goed aan de competitie met die grote overwinning van op SCO 63. En nu is dus de grote vraag, kan Flakkee het goede spel voortzetten en de koppositie behouden? Want Abbenbroek wist vorige week toch een zekere titelkandidaat, MBSVV, op 1-1 te houden. Terwijl de vorige twee wedstrijden tussen beide clubs werden gewonnen door Flakkee. Dus het zal moeten gaan blijken wat er vanmiddag gaat gebeuren. Maar wat we wel weten is de basiself van Flakkee. En die is als volgt. Allereerst nummer 1 op doel is Xavi Stijn. Dan nummer 2 Sico Wielaert. Nummer 4 Danny Buurman. Nummer 7 Wessel Verhagen. Nummer 8 Arjan van Gurp. Nummer 9 Gianluca Bosman. Nummer 10, Joost van Wezel en tevens captain. Nummer 12, Jort Vroege. Nummer 14, Bradley Paulussen. Nummer 19, Juri Horseling. Nummer 20, Nino Wielaert. En dan tot slot de wissels van Flaké. Nummer 3, Marijn Redert. Nummer 13, Tim van Groningen. Nummer 15, Justin Paulussen. Nummer 17, Cas Keuvelaar. Nummer 22, Ivo de Vrij. En nummer 23, Mats Struik. Dan Abbe Broek onder leiding van trainer Abdelkarim Bougite. Abbenbroek, de huidige nummer 7 van de competitie, eindigde vorig seizoen op de laatste plaats. Begon dit seizoen met de zojuist benoemde trainer. Speelde vorige week met 1-1 dus gelijk tegen MBSVV. Een zekere titelkandidaat voor de vijfde klasse. Een wedstrijd waar ook veel emotie in omging. Want er werd afscheid genomen van een overleden erelid. Met zo'n treurige gebeurtenis sta je natuurlijk heel anders op het veld dan vandaag. Dus er zal een ander Abbenbroek aantreden dan vorige week tegen MBSVV. Vandaag is een nieuwe dag, een nieuwe wedstrijd, een nieuwe tegenstander en dus ook een nieuwe kans om de rug te rechten voor Abbenbroek. En als ik trainer Hans de Heer moet geloven, dan gaat Flaké een zware kluif krijgen met de tegenstander van vandaag. En Abbenbroek gaat de wedstrijd beginnen met de volgende 11 namen. Nummer 1, Luca Hansson. Nummer 2, Thijs van der Steen. Nummer 3, Pascal van der Hoor. Nummer 6, Victor Kriek. Nummer 7, Saif Edin El Abouti. Nummer 8, Karim Bouaza. Nummer 9, en tevens captain Roy Verwijs. Nummer 11, Tom Gardenier. Nummer 13, Nordin Mawac. Nummer 18, Said Bourdim. En nummer 19, Giovanni Kanninga. En tot slot de wissels van Abbenbroek. Nummer 5, Daan van der Blom. Nummer 15, Jeffrey Colijn. Nummer 17, Dennis Groeneboom. Nummer 19, Dominique Den Haan. En tot slot nummer 21, Stefan Gardien. De wedstrijd van vandaag staat onder leiding van scheidsrechter J. van der Vlucht. En de spelers zijn het veld afgegaan om de wedstrijdkleding aan te trekken. Staan nu op het punt om het veld te gaan betreden. We gaan over 5 minuten aftrappen bij Flaké tegen Abbenbroek.
0: En dat belooft dan een lekkere wedstrijd te gaan worden in die vijfde klasse. En wie weet kan Flaké die toppositie vasthouden. En dan spreken ze in ieder geval heel veel ambitie uit voor het mogelijk meedoen voor een hogere notering. Al dus de analytici die hier onlangs in de studio zaten en zich toch wel een hogere plek inschatten voor Flaké dit seizoen. WFB speelde vorige week de eerste wedstrijd van het seizoen op bezoek bij Herkingen. Tegen Herkingen, dus het gedegradeerde Herkingen werd met 2-1 verloren. Maar de ambities zijn nog steeds in Oudorp aanwezig. En zullen dan vanmiddag toch moeten gaan winnen van NTVV, die vandaag op bezoek komt daar op Sportpark De Kruse in Oudorp. Daar zit voor ons Jeroen Witte. Gaan we eens kijken of we contact kunnen krijgen met Jeroen Witte daar bij WFB tegen NTVV. Jeroen.
3: Die wedstrijd die staat op het punt van te beginnen. Die wedstrijd tussen WFB en NTVV. Ga ik maar eventjes beginnen met de opstellingen van beide teams. Daan Orgens, Stefan Nachtegaal, Julian van Lid, Jorg Moerkerk, Koen Moerkerk, Chris Grinwis, Lucas Breedveld, Lars van Lente, Rowan Breen, Ruben Moerkerk. Lars van Lente, Rowan Breen, Ruben Moerkerk, Stan van Lente,

0: Mathies de Groot en Davy Schellevis zijn de elf van Johan Nachtegaal. En als je dan kijkt welke mensen ze allemaal missen daarbij en te NTVV, dat is er bijna een compleet elftal. Lars Schriek moest het na 10 minuten ontgelden met een spierblessure in die wedstrijd tegen Hekelingen. Jens van Hes, Marco Karsbergen, Job van Wageningen, Sam den Hoed en Arjan van Wenen zijn er niet bij NTVV. En bij Oudorp missen ze Stas Haverkamp. Hij begint wel op de bank, maar moet voorzichtig gebracht worden. En Brian Westhoeven is er ook niet bij vandaag in het team van Arjan Vuik. Ja, twee teams gaan we vanmiddag zien waarbij ze allebei zeggen... ja, die voorbereiding die is absoluut niet fantastisch geweest. Zeker bij NTVV. Er hebben nog een aantal wat mensen vanuit die selectie meegedaan met de omlopen. Die moeten dan toch weer een beetje opgetraind worden. WFB heeft ook een aantal mensen moeten missen... in die voorbereiding noodgedwongen wat jongens onder de 19 hebben moeten inpassen in het team in die bekerwedstrijden. En vooral tegen Rozenburg was een wedstrijd die toch wel in het teken stond van een soortement van voorbereiding, maar toch ook wel het gebruik maken van die jeugd om het in ieder geval een beetje een respectabel team te beginnen. Zojuist zei Arjan Vuik al tegen mij, het is toch een beetje dat die competitie een week of twee te vroeg is begonnen voor ons. We hebben er gewoon een vervelende voorbereiding gehad. En dan kan het zo zijn dat je vorige week 1-1 speelt tegen een Herkingen. Wat gewoon een uitstekend uitgebalanceerde ploeg is. Die 9 minuten blijft gaan. Zo zei ze ook zojuist hier op het veld van WFB. En we hadden het gewoon in de eerste helft hadden we het daar gewoon af moeten maken. Nou, in de bestuurskamer vonden ze al dat er een antwoord moest komen op die wedstrijd van vorige week. En dat gaan we zo meteen gaan we dat zien als de ploegen straks het veld opkomen om dan aan te vangen tussen die wedstrijd tussen WFB en NTVV hier in Oudorp.
1: En dan gaan we dat allemaal horen, ook vanuit Oudorp, hoe het daar aan toe gaat met toch een ploeg die ambitie heeft om hoger te gaan spelen en misschien met de promotie te bewerkstelligen aan het einde van het seizoen. WFB dus vanmiddag in actie tegen het NTVV van trainer Johan Nachtegaal. WFB en NTVV live te volgen vanmiddag. Hetzelfde geldt voor Melissant tegen Herkingen, de derby, de twee derbies uit de vijfde klasse. En natuurlijk hebben we ook nog Flakke tegen Abbenbroek vanmiddag, die in die vijfde klasse wordt gespeeld. En daarnaast hebben we natuurlijk ook de wedstrijd in de derde klasse. Helaas, vorige week ging de eerste competitiewedstrijd verloren. Maar de mannen zullen gebrand zijn om vanmiddag een goed resultaat neer te gaan zetten op Sportpark De Koepel, waar vanmiddag wordt gespeeld tussen DBGC en Rijsoord. En onze man daar in Oudetongen, Mark Lagendijk, goedemiddag.
2: Goedemiddag Tim. Ja, welkom terug Tim. Ik hoop dat de mobiliteit van jou beter is. En dan maar over naar de dingen die hier gaan komen. Tussen DBGC en Rijsoord. DBGC 0 punten vorige week. Rijsoord 1. En nu spelen ze dus in Oudetongen tegen elkaar. De scheidsrechter komt uit Gouderak. Wouter van der Geest. En hopelijk gaat hij deze wedstrijd in goede banen leiden. De opstelling van DBGC-trainer Ben Hoogwerf die gaat beginnen met in het doel Roy Nieuwland. Verder Sonny Noordermeer, Tijmen van der Veken, Jacco de Gast, Jesse Beijer, Bob Legiersen, Thijs Tromp, Ivan Kbea, Siebes Schets, Timmer Kloet, de aanvoerder, en Jeroen Sepp. De reservespelers bij DBGC: Brian Bouwens, Dimri Vogel, Jaden Willemstein, Lars Hollaar, Robin de Koning en reservekeeper Timo van Dongen. Dan Rijsoord opstelling. Trainer Ron Timmers die gaat met de volgende elf beginnen in het doel: Jesse Verveer, verder Kevin Versteeg, Timo Versteeg, Marnik Sonneveld, Andy Klein, Bo Terlouw, Owen van der Klei, Wessel Kool, LeSean Lisse, Danny Haasdijk, Mellevij Krolis. Dat zijn de eerste elf. De reservespelers die zullen nog volgen. Kijk ik het veld, dan zie ik twee teams die nu het veld oplopen. En dan zullen we over een aantal minuten gaan beginnen aan deze eerste thuiswedstrijd in het seizoen 2026-2027 van DBGC.
1: En dan gaan we het straks allemaal live horen hier in het programma Sportlokaal. Hoe het bij de vier live wedstrijden van vanmiddag aan toe gaat. U kunt het ook volgen via de liveblog op onze website en via de Omroep Archipel app. Dat allemaal op deze zaterdagmiddag, deze heerlijke zaterdagmiddag met een lekker zonnetje. Ideaal voetbalweer voor vanmiddag.

0: The Traveling Wildberries en Handle With Care kwam voorbij. Op de zaterdagmiddag bij Sportlokaal heb je sportnieuws waarvan je vindt. Nou, dat moet vanmiddag nog in de ether geslingerd worden. Of via de website vermeld worden. Dan kun je dat sturen naar sportredactie@omroeparchipel.nl. Sportredactie@omroeparchipel.nl. En dan kan het allemaal nog in de uitzending. Gaan we beginnen met de voetbalwedstrijden van vanmiddag. Want het is 6 minuten over de klok van 2:30 geworden. En de bal rolt weer op de Flakese voetbalvelden. En ook aan Melissand bij de derby tussen Melissand en Herkingen. En dan gaan we naar Colin Berghout. Gaan we naar Colin Berghout bij de wedstrijd Melissand tegen Herkingen.
1: Het is de 2e minuut bij Melissand tegen Herkingen. Mijn microfoon stond nog even op de mute, dus vandaar dat ik niet doorkom. Melissand tegen Herkingen staat het 0-0 hier inmiddels een 3e minuut die aan het lopen is. Natuurlijk, zoals al verteld, is het een belangrijke derby al meteen vroeg in het seizoen. Een vierde klasser, een voormalig vierde klasser tegen een hele steady vijfde klasser, wat Melissand wel genoemd kan worden, altijd in de middenmoot te vinden. Maar die willen ook een keer een seizoen wat meer zijn dan die middenklasse in die vijfde klasse. Als er hier een klein foutje wordt gemaakt door Luke Anderla, de bal lijkt wel hard genoeg weg te kaatsen. Dan kan die goed opgepakt worden door Daniel Nachtegaal, maar wel snel weer balverlies. Wel een wedstrijd met meteen een hoog baltempo. Herkingen wat het initiatief neemt, waarbij er wel...
0: Colin, we gaan even onderbreken, want er is al gescoord bij de derby in Oudorp bij WFB tegen NTVV. Jeroen Witte.
2: WFB heeft slechts een tweetal minuten nodig gehad om hier op voorsprong te komen. Chris Grinwis kon die bal op het middenveld op de helft van NTVV oppikken. Aannemen, de indribbelen in het 16 meter gebied. Hoek voor het uitzoeken, linker benedenhoek, 1-0 WFB.
0: Een mooie voorsprong dus al voor de Oudorpers terug naar Melissand tegen Herkingen.
1: Inmiddels 4e minuut als hier een diepe bal wordt gegeven voor Herkingen. Dan gaat hij 1-1. Je gaat hij hem uiteindelijk afmaken. Nee, goed uit balans gaan. Maar dat is een overtreding. Er wordt daarvoor overtreding. Maar daar hoort dan ook een kaart bij, denk ik, toch? Want dat is een 1-1 doorgebroken kans was dan voor Herkingen. Maar hij lijkt de kaarten toch op zak. Dat was Thijs van der Weijden die daar 1-1 leek te gaan met Ralf van Geemert van Melissand. Maar er wordt geen kaart gegeven na de overtreding van Rens Vlietland, die hem uit balans bracht, waardoor hij de bal uiteindelijk overschoot. Opmerkelijke beslissing al. Gewoon opmerkelijke beslissing in ieder geval. Maar in het voordeel van Melissand, dus die zullen zeker niet gaan klagen. Een vrije trap, ik denk op 1 meter of 22 rechts schuin van het goal, waar wordt aangelegd door Michel Melissand. Waarbij we wel denken, toch worden flink wat mensen verzameld voor het goal. Toch zou je wel meteen aannemen dat Michel direct gaat schieten in de korte hoek. Toch lijkt iedereen wel te anticiperen op een voorzet. Dus dat wordt hartstikke interessant wat er gaat gebeuren. Er wordt niet genomen in één keer op goal, maar in de buur. En wordt hij geblokt. En is hier bij de 5e minuut bij Melissand tegen Herkingen nog steeds 0-0.
0: 0-0 dus daar in ieder geval bij Melissand tegen Herkingen. Wel dus al een heel vroeg doelpunt in die andere derby in de 5e klasse. WFB tegen NTVV. Jeroen Witte.
2: 4,5 minuut onderweg. Rest mij nog eventjes te zeggen dat de scheidsrechter van vandaag, Chris Hoeplal, is die hier de fluit hanteert. Heeft zich al menig keer laten gelden. Zojuist heeft hij ook gefloten voor een buitenspelval van WFB.
0: Dan moet ik je ook even onderbreken, Jeroen. Want er is een doelpunt gevallen in Oudetongen bij DBGC tegen Rijswoord. Mark Lagendijk.
3: In de 4e minuut is Rijsjoord op een 0 in voorsprong gekomen. Kreeg een vrije trap mee, meter of 25 van het doel af. Die bal die werd tot corner verwerkt door verdediging van DBGC. Maar die corner leverde het gevaar op, het grootste gevaar op en dus een doelpunt op voor Rijsjoord. Want hij werd voorbij de tweede paal. Teruggebracht en daar kon helemaal vrij. Timo versteeg de bal achter keeper Nieuwland koppen. En zodoende leidt Rijsjoord dus heel vroeg in de wedstrijd met 0-1 tegen DBGC.
0: DBGC dus in heel vroeg op achterstand. WFB al heel vroeg op voorsprong bij Jeroen Witte.
2: Die toch steeds vaker het neusje tegen het venster aanzet, het WFB. De West-Flakese boys hier uit Oudorp op Sportpark de Cruise noteren we. De eerste corner is juist een prachtige save van Davy. Die nu de bal, ja, dan zomaar in zijn eigen doel tikt. Ik wou zeggen, een prachtige save van Davy Schellevis. Zojuist op een schot van een van de aanvallers van WFB. En nu uit die eerste corner. En dan moet ik eventjes kijken wie dan die die corner nam. En in ieder geval via de rechterkant van het veld kwam die bal Pardoes voor de voeten van Davy Schellevis. Die wil met een reflex wil die bal wegschieten. Maar schiet hem dan in zijn eigen kruising. En zodoende staat WFB dan hier met 2-0 voor. Na pak een beetje 6 minuten al. Dan wordt er hier geroepen dat Koen Moerkerke die corner nam. En dat uiteindelijk hij dus de assist heeft gegeven voor deze goal. Die tweede goal al voor WFB. Ja, ze zijn net al in de bestuurskamer. We willen heel graag een antwoord zien van WFB. Dat laten ze absoluut zien in die beginfase van deze wedstrijd. Waar het eraan schortte tegen Herkingen. Is het nu gelijk twee keer raak voor de thuisploeg. 2-0. Eenmaal door Chris Grinwis. En eenmaal door Koen Moerkerk. Dus zodoende staat het hier. Na nog geen 7 minuten. 2-0 in het voordeel van WFB.
0: Dan gaat het heel hard. Waar er ook inmiddels gescoord is, is in de Van Pallenpolder bij Flaké tegen Abbenbroek. Mark Kekolen.
4: Flaké die de score opent tegen Abbenbroek. Een prima paas vanaf de eigen helft van Joost van Wezel. Die wordt opgepikt door Arjan van Gurp aan de rechterkant van, aan de rechterkant van het veld. Die de bal volgens prima voorzet op zijn medespeler Wessel Verhagen. Die zijn 6e van het seizoen binnenprikt. En zo komt Flaké dus na een kleine 9 minuten voetballen op een 1-0 voorsprong. Dat is een uitstekende start voor de ploeg van Hans de Heer. Helemaal als je erbij nadenkt dat Abbenbroek met al die versterkingen die ze hebben gemaakt aan het einde van het seizoen. Dat hier toch een stuk sterkere ploeg op het veld staat dan vorig seizoen. En zo is de ploeg van Hans Heer dus goed begonnen aan deze wedstrijd. Op dit moment ligt de bal eventjes buiten het spel. Want die ligt op het veld waar het derde op dit moment aan het voetballen is. De inworp die is voor Abbenbroek. Nu krijgt de speler van Abbenbroek die bal in het bezit. Die kijkt een beetje rond. Die weet niet waar hij die bal kwijt moet. Want iedereen staat stil. Een veel voorkomend fenomeen in de 5e klasse. Maar dan uiteindelijk gaat die bal dan toch het veld in. En wordt dan vervolgens gelijk weer op het derde veld getrapt door Sico Wielaert. Dus hier ligt het spel na 10,5 minuut spelen tijdelijk stil. Met een tussenstand van 1-0 in het voordeel van Flaké.

0: Ja, van deze lekkere muziek gaan we door naar de wedstrijd waar een penalty is. En dat is op de koepel en oude tongen bij DBGC tegen Rijsoord. Mark Lagendijk.
1: Ja, maar de penalty is al genomen en is gemist door Rijsoord. De overtreding op een speler in de 16 werd door scheidsrechter Van der Geest bestraft met een strafschop. En de man die hem inschoot, die Malavai Krolis, die zag het schot geblokkeerd worden door keeper Nieuwland. En toen liep er een speler in van Rijsoord en er werd gefloten. En ja, ik zou niet weten waarom dat de scheidsrechter het spel stillegde met een vrije trap voor DBGC. Dus de stand is nog steeds nu na 12 minuten 0 tegen 1.
0: En Mark, we gaan je even onderbreken, want er is gescoord bij de wedstrijd tussen Melisand en Herkingen bij Colin Berghout.
2: Minuut 13 en Melisand opent te scoren 1 tegen 0. Tegen Herkingen. Het is een prachtige steekbal door de lucht naar de rechterflank van Rick Veldmeijer. Meteen versneld door Ralf Mens. En die maakt hem ook prachtig in de hele korte hoek af. Zou denken, misschien heeft de keeper hem nog. Maar enorm snoeihard ingeschoten in de onmogelijke hoek. Is het toch 1 tegen 0 in het voordeel van Meeshand door Ralf Mens.
0: Die dus zijn thuisploeg op voorsprong brengt. En DBGC, ja, die kijkt nog steeds tegen de achterstand aan bij Mark Lagendijk.
1: Ja, dat klopt, Tim. 13e minuut, 0-1 achterstand. Maar DBGC krijgt wel kansen. Zojuist een voorzet vanaf de rechterkant werd door de verdediging van Rijsoord weggewerkt. En dat werd een hoekschop. En die hoekschop gaat nu door Jeroen Sepp genomen worden. Eerst steekt hij twee handen op, daarna één hand. Ja, wat het allemaal inhoudt, weten we niet. Maar we zien wel dat de bal door de verdediging weer weggekopt wordt door Rijsoord en ook opgevangen door een speler van Rijsoord. En met een lange bal proberen ze een van de spitsen te bereiken. Maar daar staat Jacco de gast en die, ja, die neemt geen risico. Die brengt die bal weer naar voren. Maar dan komt de bal helemaal aan de overkant waar geen DBGC'er staat. En dan is het dus makkelijk balbezit voor Rijsoord, wat in die beginfase ja, lekker voetbalt. En ja, heerlijk snel op, voor hun dan op een 1-0 voorsprong kwam. Nu aan de linkerkant wordt een aanval van Rijsoord gestuit. Overtreding. Maar de scheidsrechter ziet dat we balvoordeel bij DBGC blijft en laat doorvoetballen. Is het nu aan de rechterkant Schet. Die Schets die probeert een bal bij een medespeler te bereiken. Dat lukt. Dan moet Tim McCloet aan het werk. Die stuurt diezelfde Schets weg. Die gaat de 16 in aan de zijkant. En probeert de bal langs de keeper te spelen via de meegelopen verdediger. En ik dacht dat dat Versteeg was. Gaat de bal over de achterlijn en wordt het een hoekschop voor DBGC. 15 minuten op de klok in oude tongen. 0-1 nog steeds de voorsprong voor Rijsoord.
0: En daar zal DBGC dus in de achtervolging moeten om daar vanmiddag nog de 3 punten te gaan pakken. Maar de wedstrijd duurt nog heel lang. Hetzelfde geldt voor de derby tussen Melisand en Herkingen. Ook daar duurt de wedstrijd nog heel lang. Maar er is minstens wel een voorsprong voor de thuisploeg. Gaan we eens kijken bij Colin Berghout.
2: 16e minuut. Melisand, Herkingen 1-0 in voordeel dus van Melisand door de goal van Ralf Mens. Als Herkingen een concreet plan heeft waarbij ze al 3 keer enorm gevaarlijk zijn geworden. Een directe steekbal door de lucht, elke keer vanuit het middenveld geven. Waardoor elke keer de rechtsbuiten Thijs van der Weijden vroeg vertrekt. En vaker meteen doorheen komt en gevaarlijk doorkomt op de verdediging van Melisand. Als er hier weer gevaar is vanuit Herkingen, wordt de voorzet onderschept door Luc Andela. Maar de bal wel nog steeds in de ploeg bij Herkingen. Wordt hij weer opnieuw ingebracht richting de 16 zonder enig gevaar momenteel. Als Melisand eruit probeert te komen, maar de bal de hele tijd heen en weer blijft pingpongen. Blijft hij toch weer bij Herkingen en schieten ze hem weer diep. Lak meteen naar Thijs van der Weijden. Kijken of die er wat mee kan. En daar gaat Arnoud goed fysiek het duel aan. En wint Arnoud Bof daar het fysieke duel. Waardoor hij uiteindelijk ook de inworp weet te winnen voor Melisand. Ja, voor Melisand natuurlijk hartstikke belangrijk na zo'n eerste wedstrijd. Als je toch ziet, nou, Herkingen is zeker niet de makkelijkste tegenstander in de tweede wedstrijd van het seizoen. Om meteen goed terug erin te komen. Door meteen die 1-0 te maken, zal meteen een goede gevoel inbrengen bij de selectie. Want het is niet altijd even makkelijk als je de eerste wedstrijd verliest en daarna ook nog eens zo'n zware tegenstander krijgt om er dan meteen in te komen. Maar gelukkig is het in het voordeel tot nu toe van Medisand. Voor hebben ze wel een inworp te verduren van Herkingen. Wordt hij ingebracht, wordt hij weer weggekopt. Maar hij blijft in het voordeel van Herkingen. Michel Medisand probeert het spel te verleggen. En verdienen ze de volgende inworp ermee.
0: Gaan we even schakelen, want er is een doelpunt gevallen in de Van Pallenpolder bij Flaké tegen Abbenbroek. Markola.
3: Ja, en wie anders dan Wessel Verhagen maakt die 2-0. Een schitterende paas van Gianluca Bosman vanuit de middencirkel. Wessel Verhagen wordt aan de linkerkant van het veld praktisch 1-op-1 gezet met de keeper. En die schuift hem in de verre hoek. 2-0 Flaké Abbenbroek.
0: Voorsprong dus voor Flaké inmiddels al in de eerste helft in die wedstrijd. Medesand tegen Herkingen dan weer. Colin Berg uit.
2: Snel een diepe bal wordt gespeeld door Arno Boff hier in de 18e minuut. Waarbij het dus nog steeds 1-0 staat. Ralf Mens hier aan de bal op de helft van Herkingen. Steekt hij hier meteen Rick Veldmeijer weg. Rechts van de 16. Gaat hier voorbij kunnen komen. Voorbij Michel Medisand dat niet. Maar hij sleept er wel een corner uit voor Medisand. Aan de rechterkant van het veld. Waarbij Herkingen echt zo slecht totaal nog niet voetbalt. En een paar keer dus ook echt gevaarlijk is geworden. Maar Medisand die er toch met de voorsprong op dit moment goed op staat. Corner enorm laag getrapt door Rick Veldmeijer. Het lijkt gewoon dat hij verkeerd heeft geraakt. In plaats van dat het plan was. Mag hij hem hier wel weer opnieuw gaan ingooien voor Medisand. Nou ja, Medisand wat er dus wel gewoon weer goed in zit tegen Herkingen. Kijken of ze hier nog een gevaarlijk moment kunnen creëren. Maar die bal wordt snel uitgehaald aan de kant van Herkingen. Maar ook weer snel verspild door naar Mathieu Flor. En dan verdienen ze nog een vrije trap. Pakken we nog de vrije trap mee. Zo'n meter of 40 schuin van goal. Zal die in één keer ingebracht gaan worden aan de kant van Medisand. De mensen lopen dus nu ook rustig richting de 16 meter van de Herkingen. Want dat kan nog wel eens gevaarlijk gaan worden. Als die bal goed wordt voorgebracht door Mathieu Flor. Die hem mag gaan voorgooien. Zie je dat de hele luchtmacht mee is gekomen. En de bal nu ingebracht gaat worden. Een beetje laag, maar hij blijft hangen. En dan 1-op-1 bijna Rick Veldmeijer. Goede volley, goede redding ook weer van de keeper Tijmen Stout van Herkingen. Maar werd ook meteen voor het buitenspel gevlacht. Dus hier bij Medisand tegen Herkingen is stand 1-0 in de 20e minuut.
0: En ze blijven lekker volop scoren. Want ook in Oudorp is weer gescoord bij WFB tegen NTVV. Jeroen Witte.
4: 18 minuten onderweg in deze wedstrijd tussen WFB en NTVV. We kunnen eigenlijk wel zeggen dat deze wedstrijd gespeeld heeft. Want ja, Rowan Breen dacht wat Chris Grimwis kan. En Koen Moerkerke, dat kan ik ook. En ik schop de 3-0 er even binnen. En luttelijk een minuut later is het de 4-0. Ook door Rowan Breen. Dus inmiddels staat het in deze wedstrijd al 4-0 in het voordeel van de thuisploeg. Ik zei het al, furieus uit de startblokken geschoten. En het kan wel eens een hele zware middag worden voor NTVV.
0: Een 4-0 achterstand dus daarvoor de Ploeg Nieuwe Tongen. En een 4-0 voorsprong voor WFB. En er is één man in die vijfde klasse die een serieuze gooi doet naar het topscorersklassement. En dat is natuurlijk Wessel Verhagen, toch, Markola?
3: Kun je wel stellen, Tim, want Abbenbroek weet gewoon niet waar het zoeken moet. Het krijgt een lesje effectiviteit van Flaké. Want Abbenbroek heeft voornamelijk het balbezit. Staat er wel continu onder grote druk van het Flakese elftal. Maar elke keer als Flaké op de helft van Abbenbroek komt, dan valt er eigenlijk wel een doelpunt uit. En ja, tot twee keer toe het eindstation van het doelpunt. Dus de schoen waar het doelpunt uitvalt, die komt tot twee keer toe door Wessel Verhagen. Die is nu al op 7 doelpunten staat dit seizoen. 7 doelpunten in 2 wedstrijden. Ik denk dat er menig spits in de Eredivisie is die daarvan droomt. Maar Wessel Verhagen is het tot nu toe nog gelukt. Op dit moment is het een vrije trap op de helft van Abbenbroek. De vrije trap is voor Flaké. Die wordt genomen door Jort Vroege, de nummer 12. Die speelt de bal even terug naar de nummer 4, Danny Buurman. Die op zijn beurt op gaat komen. Dan gaat de bal naar de linkerkant van het veld. Het is Arjan van Gurp die de bal nu aan de linkerkant heeft. Hij probeert de 16 in te dribbelen. Dat lukt hem niet. Hij probeert de bal daarvoor te zetten, maar die schiet hier tegen een verdediger van Abbenbroek aan. Bal blijft binnen. Van Gerp mag door. Dan schiet gelijk de kramp erin bij een tegenstander. De voorzet is prima, maar de bal die verdwijnt richting de cornervlag, richting de andere kant van de cornervlag. Dan glijdt een speler van Abbenbroek, die glijdt weg. En daar wordt doorgefloten door scheidsrechter van de vlucht. En is de vrije trap voor Abbenbroek. En er wordt gelijk eventjes gekeken naar die speler die nu nog steeds op het gras ligt van Abbenbroek. Die probeert zijn sprint in te zetten, maar die grijpt vervolgens gelijk naar de hamstring. En het lijkt erop dat dat het einde verhaal is. Dus dat gaat een gedwongen wissel worden. Hij ligt met zijn rug op het gras, dus je kan niet zien wie het precies is. Hij wordt nu overeind geholpen door zijn tegenstander Arjan van Gurp van Vlakke. En inmiddels staat hij weer, maar... Hij zegt dat hij door gaat spelen. Dat vind ik moedig van de speler van Abbenbroek. Maar op heden is het dus Vlakke die op voetballend gebied de lakens uitdeelt. Abbenbroek heeft dan wel het balbezit. Maar de doelpunten die vallen bij Vlakke. 2-0.
0: Een lekkere voorsprong dus daarvoor. De ploeg in de Van Pallenpolder. Gaan we weer eens kijken in Oude Tongen bij de wedstrijd DBGC tegen Rijsoord. Mark Lagendijk.
1: 22e minuut en nog steeds 0-1 voor Rijsoord. Maar DBC gaat steeds meer naar voren. En steeds vaker krijgen ze een hoekschop. Ja, dan heb je misschien veel meer hoekschoppen gekregen. Of corners, hoe je het wil noemen. Nee, tegenstander. Maar het gaat natuurlijk om de doelpunten. Het positieve is wel dat DBC wat meer uit de schulp is gekomen. En ook wat meer naar voren gaat. En, schot nog gezien van Sonny Noordermeer nadat er een corner was genomen. En op de 16 bood Noordermeer zich aan. En netjes laag over de grond kwam die bal aan. En schoot op doel en Jesse Verveer, de keeper van Rijsoord, die tikte die bal onder de lat weg tot corner. En die corner die leverde dan jammer genoeg voor DBGC niks op. Nu DBGC met balbezit achterin een beetje rondspelen. Nog niet echt verder naar voren, dus ja... Tim, ik geef maar terug aan jou. Het is ook bijna, denk ik, tijd voor de reclame.
0: Ja, dat is prima, Mark. DBGC tegen Rijsoord. Daar dus de stand van 0-1. Vlakke tegen Abbenbroek. Je hoort het zojuist van Mark Kolen. Een 2-0 voorsprong voor de ploeg uit Middelharnis. Door 2 doelpunten van Wessel Verhagen. Die daarmee hele goede, serieuze zaken doet om topscorer aller tijden te worden. Of topscorer van het seizoen 2026-2027. Medestand tegen Herkingen bij Colin Berkhout is het 1-0. En WFB tegen NTVV. Daar zien we al een stand van 4-0. In het volgende uur gaan we ook nog even bellen met clubverslaggevers Jan van der Wellen, die bij AV Sparta tegen de Jonge Spartaan zit. We gaan Willy Heintjes horen bij Brouwershaven tegen Fios. En Wim Groenendijk, ja, die is er ook bij, want die zet bij Nieuwe Lekkerland tegen DVV 09. Die horen we tussendoor ook nog voorbij komen. We volgen natuurlijk ook de overige wedstrijden hier op het eiland Goede Hoop. Maar er zijn een aantal die om 3 uur beginnen, onder andere die van OFB en Den Bommel. Stellendam is op bezoek bij sportclub Botlek in Spijkenisse. En daar is het inmiddels 2-1 geworden voor de thuisploeg. Stellendam kwam nog wel op voorsprong door een doelpunt van Justin Grimmis. Maar de stand is nu 2-1 in het voordeel van sportclub Botlek. Zometeen, na de klok van 3, gaan we vrolijk verder met de nieuwe uitzending van dit sportprogramma. Tot die tijd kan je gewoon blijven mailen naar sportredactie@omroeparchipel.nl. Volg het liveblog via onze website omroeparchipel.nl of via de Omroep Archipel app. Dus blijf lezen, blijf volgen, blijf luisteren, blijf kijken. Doe wat, maar blijf in ieder geval bij Sportlokaal.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp. Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het lichaam van een 10e vermoorde vrouw is gevonden in de gemeente Ekurhuleni in Zuid-Afrika. De politie onderzoekt of er een verband is tussen eerdere zaken en of er een seriemoordenaar actief is. De slachtoffers zijn vooral jonge vrouwen. 3 verdachten zijn al aangehouden, maar of ze betrokken zijn bij de reeks moorden is nog onzeker. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook twee KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
9: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Sportlokaal.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
9: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
3: Deze wedstrijd begon met een schaafwond. Dat werd een snee. Dat wordt nu een gapend gat.
9: Interviews.
10: Wat is jullie favoriete radioomroep?
11: Altijd Omroep Archipel.
9: En het laatste sportnieuws.
12: 13 wedstrijden gespeeld, 27 punten en de eerste periode op zak.
9: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Tim Hoek.
0: Ja, we zitten hier in de studio klaar voor het tweede uurtje van Sportlokaal, waarin het in ieder geval hard is gegaan met heel veel doelpunten bij de wedstrijden die we vanmiddag live aan het volgen zijn. En daar hopen we gewoon weer mee verder te gaan hier in het tweede uur van Sportlokaal. We zitten vanmiddag live bij de wedstrijd in Oude Tongen. DBGC tegen Rijshoort. Mark Lagendijk.
1: Stand is na 27 minuten 1-1. En dat is omdat 3 minuten geleden DBGC een penalty kreeg. En Jeroen Sepp schoot die bal heel mooi binnen.
0: En ook volgen we de derby tussen Melisand en Herking met Colin Berghout.
2: Altijd spannende derby tussen Melisand en Herking in 29 minuten. Nog steeds 1 tegen 0 in het voordeel van Melisand. Hoe dat verder gaat, hoor je dadelijk.
0: En natuurlijk zitten we ook in de Van Pallenpolder bij de wedstrijd Flakke tegen Abbenbroek met Mark Olen.
3: 31ste minuut loopt. Flakke 2-0 voor. Flakke is sterk. Flakke is gretig. En Abbenbroek weet niet waar ze het zoeken moeten.
0: En de wedstrijd met de meeste doelpunten tot nu toe is in Oudorp bij WFB tegen NTVV. Jeroen Witte.
4: Ik wil je gelijk even de stelling voorleggen. Is een hat-trick ook een hat-trick? Een puntgave hat-trick als daar een penalty tussen zit, Tim? Het is inmiddels hier 5-0. Derde de goal van Rowan Breen.
9: Omroep Archipel. Sportlokaal.
0: Geeft het allemaal stof tot nadenken in ieder geval. Dus we gaan er zo over verzinnen. Maar we gaan eerst naar de wedstrijden waar de actualiteit zich heeft ontwikkeld tijdens het nieuws van 3 uur. En er is voldoende gebeurd daar op de koepel in Oude Tongen bij DBGC tegen Rijshoort. Mark Lagendijk.
1: Ja, dat klopt, Tim. En natuurlijk die 1-0 achterstand weggewerkt. Maar vlak daarna was er ook een grote kans voor Van der Klei voor Rijshoort. Nadat een bal met moeite door keeper Nieuwland van DBC uit de doelmond werd weggewerkt, kwam die voor die Van der Klei zijn voet. En ik denk, nou, die schiet hij gewoon binnen. Maar ik denk dat hij de bal verkeerd beoordeelde en de verkeerde stuk van zijn voet raakte. Want de bal draaide toch nog redelijk over het doel van keeper Nieuwland. Maar DBC ja, was al wat sterker geworden nadat er een strafschop gemist werd door Rijshoort. En kreeg veel corners. En ja, daarna was er dus een actie van Thijs Tromp aan de rechterkant. Daar probeerde hij zijn tegenstander voorbij te gaan. Hij zag dat Jeroen Sepp zich vrijliep. Maar besloot toch om die tegenstander Timo Versteeg te passeren. En tijdens het passeren werd hij geraakt. En scheidsrechter Van der Geest die gaf een strafschop voor DBC. En dat werd dus netjes benut door Jeroen Sepp. En wat de vraag van Jeroen betreft, een hat-trick met een penalty is volgens mij gewoon een hat-trick.
0: Ja, en dat gaan we natuurlijk zo wel horen van verslaggever Mark Wolf, Jeroen Witte. We houden het even nog spannend, het antwoord. Want we gaan eerst naar de wedstrijd tussen Melisand en Herkingen. Colin Berghout.
2: Melisand Herkingen 1 tegen 0. Nog steeds een voordeel van Melisand. Met in de 31ste minuut die nu aan het lopen is. Ja, het is een wedstrijd die eigenlijk op en neer gaat. Gewoon enorm spannend is. Herkingen met enorm veel balbezit. Melisand denk ik met de allerbeste kans tot nu toe. Als Rick Veldmeijer de bal probeert in te draaien. De bal wordt goed weggebokst door Tijn Bestout. Wordt de bal gemist uiteindelijk door Luc Andela. Die iets heel moois probeerde. Maar het net niet goed kon uitvoeren. Nu een tegenaanval die op tijd wordt uitgehaald aan de kant van Melisand. Oh, maar er wordt er ook heel makkelijk de bal weer verloren. Er wordt de bal nu weggegeven en weggestoken aan Herkingen. Wat een corner lijkt het wel. En dan resulteert dat in een doeltrap uiteindelijk. Dat is niet handig gespeeld vanuit Herkingen. Niet het maximale in ieder geval uitgehaald. Ja, Herkingen wat zichzelf echt wel prima laat zien vaak. Er dus met een diepe bal gevaarlijk uit kan komen. Maar echt heel veel reddingen van de keeper van Ralf van Geemert hebben we nog niet gezien. Meestal wel iets dreigender, ook met een paar gevaarlijke cornerballen. Onder andere die gevaarlijk werden verlengd. Als er hier weer rustig wordt opgebouwd aan de kant van Medisand, die gewoon lekker in zijn vel zit met een mooie 1-0 voorsprong in hun voordeel. De bal werd hier goed onderschept aan de kant van de Herkingen. Wordt hij snel verlengd en die leidt uiteindelijk tot niks. Dus ja, dat zijn het heel vaak. Vaak kansen met dreigingen, met kansen op kansen eigenlijk vanuit Herkingen. En dat vloeit natuurlijk voort uit dat vele balbezit wat ze hebben. Maar echt tot die grootste kansen komen ze tot nu toe nog niet. En ook een wedstrijd met enorm veel strijd. Er wordt hard met de beuker in gespeeld zonder dat het onbeschoft is. Dus dat is hartstikke mooi om te zien, al die passie en strijd die hier op dit moment op het veld wordt gezet. Als hier Daan Oostveen doorheen komt in de 16 van Herkingen en de keeper komt goed uit. En er wordt goed genoeg gehinderd door de verdediger bij Henk Robbie Molenaar. En dan is er eerder in het proces van de aanval al een overtreding gemaakt op Ralf Mensen. En daar wordt dan alsnog voor gefloten. Dus Eindstand is nu nog een Medisand een vrije trap verschuldigd. Dus Medisand mag een vrije trap gaan nemen vanaf weer een meter of 40. Weer vanaf de rechterkant. Eigenlijk de identieke positie waar al eerder een vrije trap net is genomen door Medisand. Als Herkingen dus zich weer schap moet gaan zetten op die volgende voorzetten die gaan volgen. Genomen weer door Rick Veldmeijer. Gaat daar dan uiteindelijk weer een grote kans uit voortkomen. De bal goed hoog getrapt deze keer. Is die voor de keeper tijdens stout. Heeft hem in twee instanties. En dan is het kwaad geschiet. En is het bij Medisand. Herkingen 1-0. Een voordeel van Medisand in minuut 34.
0: Dan gaan we door naar de Van Palenpolder bij Flaké tegen Ammenbroek. En gaan we eens kijken of Wessel van Hagen nog meer scoringskansen heeft gehad de afgelopen 10 minuten in die wedstrijd bij Marco Kolen.
3: 35 minuten gevoetbald, tussenstand 2-0 bij Flaké, waar de sfeer op het veld en op de tribune zo langzamerhand een beetje grimmig begint te worden. Net een aantal... Ik word inmiddels ook heel boos aangekeken door een aantal mensen om mij heen. Maar goed, dat moet ik wel eventjes voor lief nemen. Ik constateer alleen maar wat er gebeurt. Maar het lijkt wel alsof scheidsrechter Van der Vlucht, alsof hij zijn kaarten vergeten is in de kleedkamer. Een aantal 100% gele kaarten wordt wel een overtreding voor gegeven, maar dan worden de kaarten op zak gehouden. Dan inmiddels aan de rechterkant van het veld op de helft van Flaké een aantal fikse, stevige, zware overtredingen. En ook dat blijft slechts bij een dan wel doorspelen, dan bij een fluitsignaal. Het lijkt wel alsof Van der Vlucht nog geen actie durft te ondernemen na 36 minuten voetballen. Dat is enigszins vreemd, op zijn minst gezegd. Want toch een aantal slidingen die werden ingezet door beide ploegen. Die gingen toch wel dan wel over de scheef, dan wel net op het randje. En het wordt inmiddels ook wel tijd dat de spelers hier op het veld een beetje tot een halt geroepen worden. Want als we zo verder gaan met hoe het zich nu allemaal ontvouwt, dan gaan we deze wedstrijd niet met 22 man op het veld eindigen. Dan vrees ik dat er dan wel een aantal geblesseerden gaan vallen. Over geblesseerde spelers gesproken. Ik had het eerder in dit verslag had ik het over een speler die van Ammenbroek die geblesseerd op de grond lag. Dat bleek achteraf Karim Bouaza te zijn, de nummer 8 van Ammenbroek, de rechtsback. Die is na 5 minuten is hij alsnog geblesseerd uitgevallen en is vervangen door de nummer 19, Dominique Den Haan. Dan is nu Wessel van Hagen in het strafschopgebied in scoringspositie gekomen. Maar die schiet tegen een verdediger van Ammenbroek aan en is het een hoekschop voor Flaké na 37 minuten voetballen 2-0.
0: 2-0 nog steeds de stand van zaken in de wedstrijd in de Van Palenpolder in die vijfde klasse. Gaan we door naar de andere en laatste vijfde klasse wedstrijd. En dat is de man die volgens mij een loepzuivere hattrick heeft gezien op Sportpark de Kruse. WFB en TVV Jeroen Witte.
4: Nou, dan gaan we daar vanuit. Tim, jij hebt verstand van zaken. Dus dan hebben we in ieder geval een hattrick hier op de borden staan. In die zin dat Rowan Breen nu weer aangespeeld wordt. En inmiddels inderdaad die 3 erin heeft liggen. 2 via een normale goal. En de laatste was een penalty in het nieuws. Betekent dat we hier na 35 minuten al ruimschoots tegen een 5-0 voorsprong aankijken. Op het sportcomplex de Kruse in Oudorp. En dan kijken we nu naar een vrije trap die genomen mag gaan worden aan de rechterkant van van het veld van WFB. Net buiten het 16 meter gebied van NTVV. En je moest muurtje door middel van de persoon van Brett van Vliet. Dan wordt die bal gewoon ingespeeld in het 16 meter gebied. Dan kan WFB daar Frank en Vrij aannemen. Is het Davy Schellevis die dan moet tegenhouden. Nu wederom met een voetje tegenhoudt. Ja, het is dan gaat voor NTVV uit. Uiterst belangrijk dat Davy Schellevis hier op de goal staat. Anders hadden we wellicht nu al in die dubbele cijfers gezeten in deze wedstrijd. Want ja, de NTVV is nou eenmaal in het bezit van de beste keeper van Goeree Overflakke. In de persoon van Davy Schellevis. Al een paar puikenreddingen heeft hij veroorzaakt. En zodoende zijn ploeg boede voor een verdere achterstand. Ja, en als je dan tegenover je hebt een ploeg als WFB. En ik bestempel hem maar gelijk. Als de Jordi Klaasie van de Vlakkeese Velden. Chris Grinwis. En dat betekent dat WFB dan Frank en Vrij kan voetballen. Maar we gaan eventjes naar Mark Kolen, want die heeft een doelpunt. Ja,
0: dat door, Mark Kolen van bij de wedstrijd Vlakkee tegen Abbenbroek op de Van Palampolder.
3: Ja, en als er een doelpunt valt, moet ik dan zeggen wie de doelpuntenmaker is? Of gaan we er eigenlijk al vanuit?
0: Best wel vragen.
3: Wessel Verhagen met zijn derde van de wedstrijd. Een loop, zuivere hat-trick. Daar is geen discussie over mogelijk. Geen penalty bij betrokken. Dus 3-0 vlak voor de rust. 39 minuten gevoetbald.
0: Kijk, dat is overduidelijk. Jeroen Witte, bij jou ook.
4: Ja, 5-0 hier ja. Ook een hat-trick. Maar daar zat dan wel een penalty tussen van Rowan Breen. En die jongen kan dan ook Frank en Vrij aannemen. En bij die eerste twee doelpunten. En rustig het hoekje uitzoeken. Ja, dan is het voor een keeper, zowel ook voor Davy Schellevis, lastig natuurlijk keepen. Als daar in die verdediging, die vijfmans verdediging van NTVV, als daar de gaten invallen. En dat de WFB daar prachtig doorheen kan gaan voetballen. En dat resulteert ook met de 8 minuten voor de rust in een 5-0 voorsprong voor de West-Vlakkeese Boys.
0: Nou zijn we toch nog reuze benieuwd hoe het derde doelpunt en het van Wessel Verhagen tot stand is gekomen in die wedstrijd tegen Abbenbroek. Marco.
3: Ja, dan moet ik het antwoord een klein beetje op schuldig blijven. Het was een beetje een klutsdoelpunt, maar uiteindelijk een intikkertje. Een actie vanaf de linkerkant. Arjan van der Gulp, die zet eigenlijk de aanval op aan de linkerkant van het veld. Dan wordt de bal wordt voorgezet door Arjan van der Gurp. Dan is het in eerste instantie Gianluca Bosman bij de tweede paal die de bal in probeert te leggen. Dan is het een goede redding van de keeper van Abbenbroek, Luca Hansson. Maar dan staat Wessel Verhagen wederom op de juiste plek om die bal alsnog tussen de palen te schieten. En is het na 40 minuten voetballen is het 3-0 voor Vlakkee. Abbenbroek wordt in de eerste helft krijgen ze een lesje effectiviteit van Vlakkee. Vlakkee is fit, Vlakkee is gretig, Vlakkee is agressief. En eigenlijk alles wat Abbenbroek op dit moment niet is. De bal gaat rond, de bal gaat breed. Maar van echte grote kansen is tot op heden nog geen sprake. De echte grote kans die Abbenbroek tot nu toe heeft gekregen, die kwam van de rechtsbuiten, Saif Aydin Elabouti. Ja, ik heb heel erg hard moeten oefenen op die naam. Aan de rechterkant van het veld. Dat was een prima actie. Die sneek naar binnen toe en probeerde met zijn linkervoet Xavi Stijn te verschalken in de korte hoek. Alleen Xavi Stijn die zag het gevaar aankomen en wist de bal gelukkig te keren bij de eerste paal. We hebben 41 minuten gevoetbald op de Klaverpolder in Vlakkee. En de tussenstand bij Vlakkee Abbenbroek 3-0.
0: Ja, en er wordt ook weer gescoord in de Van Palenpolder in de derde klasse bij DBGC tegen Rijshoort. Mark Lagendijk.
1: Ja, Sportpark De Koepel in Oude Tongen. Dat geeft niet, Tim. Je bent een tijdje niet geweest. Maar het is Jeroen Sepp die de thuisploeg op een 2-1 voorsprong heeft gezet. En ik denk dat ze bij Rijshoort niet wisten dat Sepp heel snel is en dat je die weinig ruimte moet geven. Want hij stond aan de linkerzijde helemaal hemeltje vrij. En dan was een paas vanuit het midden werd er gegeven. Hij nam er netjes aan. De keeper, die Jesse Verveer, die kwam er nogal uit. Maar de bal van Sepp was goed en ging in het doel. Er werd nog wel door een verdediger met een slijding geprobeerd die bal tegen te houden. Maar DBGC leidt in minuut 39... met 2-1. En dan hebben ze die voorsprong dus toch voor het rustsignaal al rechtgetrokken. En zijn ze op weg wat ze graag willen. Dat is namelijk deze wedstrijd winnen. Nu zien ze wel een kansje voor Kevin Versteeg. die zich knap vrij draaide en toen met links probeerde keeper Nieuwland probeerde te verschalken. Maar hij schoot over. En dat is dus een doeltrap voor DBC. En dan gaat de scheidsrechter heel snel al beginnen met tellen. En dan moet Nieuwland die bal ver naar voren schieten. En dat doet hij. En is het eerst eventjes haasje over. En dan opeens een kans voor DBC. Siebe Schets aan de linkerkant door Thijs Tromp vrijgespeeld. Dan moet hij hem terugtrekken. Moet er geschoten worden. Ja hoor, Jeroen Sepp met zijn derde. En dat is ook een hat-trick. Dus ja, op het eiland zijn er nu al bij drie verschillende wedstrijden drie hat-tricken. Ik ben benieuwd wie van de drie de meeste gaat maken. Maar DBGC lijkt na 42 minuten spelen met 3-1 tegen Rijswoord.
9: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Ja, we gaan de dames van Nena en Kim Wilde gewoon opzij schuiven voor ons eigen Jeroen Witte. Een doelpunt bij WFB tegen NTVV.
1: Ja, zo belangrijk is het nog niet, zou je denken. Maar 6-0, Ruben Moerkerk brengt de tussenstand op de klokken na 42 minuten.

0: Ja, dat waren Kim Wilde en Nena. En any place, anywhere, anytime. Dan gaan we nog even terug naar de wedstrijden van vanmiddag, waar het bij in ieder geval bij DBGC rust is. We hebben natuurlijk, DBGC nog niet, bij Flaké tegen Abbenbroek. Daar is het rust bij Mark Kolen. En ook in Oudorp bij WFB tegen NTVV is het bij de stand van 6-0 inmiddels rust geworden. Gevoetbald wordt er nog wel, denk ik, in Medersand. Bij Medersand tegen Herkingen bij Colin Berghout.
1: Inmiddels in de eerste minuut van de extra tijd bij Medisant Herkingen 1-0 in het voordeel van Medisant. Als we hier kijken naar een Herkingen wat een enorme kans juist had verprutst eigenlijk. Als er de bal eerst heel goed wordt teruggelegd door Daan Kiviet. En daarna is hij eigenlijk voor het intikken 1-1 voor Kevin Noordijk. Maar die schampt de bal eigenlijk alleen maar in plaats van dat hij hem echt volop raakt vlak voor de keeper. Alleen maar de keeper te verschalken. Zal die vannacht misschien nog wel zwakker van worden als het hier bij deze stand gaat blijven. Herkingen dus dat niet helemaal geen kansen heeft gehad. En prima in de wedstrijd zit. Het is eigenlijk gewoon sowieso een wedstrijd die goed in balans is vandaag. En dat maakt het ook hartstikke leuk om naar te kijken. Niet zoveel doelpunten als bij de andere wedstrijden vandaag bij het verslag. Maar wel zeker een hele boeiende en interessante wedstrijd. Waarbij er vaak, zoals al eerder gezegd, hard ingekleund wordt. Waarbij sommige mensen mogelijk aan een tweede gele kaart zijn ontkomen. Zoals net ook Luke Andela, nadat hij net geel heeft gekregen. Flink doorhaalde op een van de spelers van de Herkingen. Maar uiteindelijk de scheidsrechter het wel erkende, maar voor de rest geen kaart aan wilde wel maken. Dus is een niet zomaar een wedstrijd dit. Dus genoeg vertier en vermaak hier ook. Met veel mensen langs de zijlijn die aan het genieten zijn van deze hartstikke leuke wedstrijd. Als de bal hier diep wordt gestoken door Mathieu Floor. En dan gaat Ralf Mens maar weer eens lopen. Maar die is makkelijk voor Tijmen Stout. Als de keeper als de scheidsrechter nog een keertje naar het klokje kijkt. En aan het aftellen is voor de keeper. Maar verder nog niet weet af te fluiten. Dus er komt in ieder geval een mooi stukje extra tijd is er nu al bij aan te komen. Als hier een onhandige overtreding wordt gemaakt door Daan Oosveen. Uiteraard niet beloond met een gele kaart. Omdat op zo'n onschuldige positie is gebeurd. Gaat hier nog een vrije trap genomen worden door Herkingen op hun eigen helft. Door Michel Medisant. De bal wordt flink goed voorgegeven. En daarna kan Herkingen nog gaan proberen hier een laatste gevaarlijke aanval te stichten. Hier uit tegen Medisant. Maar ze kiezen voor de veilige route. Gaan weer terug naar Tijmenstout, naar de keeper. En dan gaan ze weer rustig vanaf achteraan af beginnen met de opbouw. Wordt hij nog eens breed gespeeld. Als er wel al heel veel manschappen naar voren zijn gelopen bij Herkingen. Dus de bal maar weer eens lang wordt genomen. Want ja, er staan toch alle mensen. Dus zal hij wel een keer goed vallen. En dat doet hij ook op dit moment. Nu op randje 16 als hij wordt overgespeeld naar Mike Molenaar. En die hem daarna weer gewoon terugspeelt naar Robbie Molenaar. En daarna lijkt hier wel gevaar te komen bij Kevin Noordijk. Maar dat is goed onderschept door Rolf Putten, die goed mee verdedigt. En Mathieu Floor, die ook een hele goede wedstrijd speelt. En hier een goede bal meegeeft aan Daan Oosten. Gaat hij bij Robbie Molenaar. Hé, dat is een overtreding. Dat is nog wel een rode kaart dan, denk ik. Ja, of niet? Wat gaat worden? Het is een doorgebroken speler, lijkt het. Aan de zijkant van de 16 meter. Ik neem aan dat hier toch echt wel een kaart wordt getrokken. Want dit is gewoon vol vasthouden. Hetzelfde als wat er met Rens Vlietland gebeurde, maar Rens heeft uiteindelijk ook alleen maar geel gekregen. Wat gaat hij nou uiteindelijk nu doen? Hij heeft wel zijn kaartenboekje erbij gepakt. Heel veel mensen natuurlijk ook meteen op de scheidsrechter afgelopen. Wat wordt nou uiteindelijk zijn beslissing? Als hij nou in ieder geval genoeg tijd voor heeft genomen om te bedenken wat hij uiteindelijk gaat doen met deze overtreding. En hij nu ook de speler bij zich roept en hem dan toch maar beloopt met een gele kaart. Ja, we kunnen bijna wel conclusies trekken dat er vandaag op amateurvelden gewoon mensen vastgehouden mogen worden bij een doorgebroken situatie. Zowel Rens Vlietland als nu Robbie Molenaar. Dus wel aan beide kanten worden er geen rode kaarten gegeven voor compleet doorgebroken spelers in scoring situaties. Weten we dat in ieder geval ook weer vandaag. Dat scheelt als Mathieu Floor wel mag gaan aanleggen voor deze gevaarlijke vrije trap. Zo echt werkelijk waar links op de punt van de 16 meter. En hij heeft een goede rechtervoet. Kan die hem in één keer in die korte hoek over die muur heen krullen. Maar dat zal Tijmstout ook wel weten. Dat gaat hij ook proberen. En inderdaad, Tijmstout had er volledig op gerekend. Niet genoeg snelheid aan de bal. En dan wordt er gefloten voor de rust. Als het hier bij Medisant Herkingen 1-0 staat. In het voordeel van Medisant.
0: En daarmee gaan we dus rusten bij de Vlakkese derby tussen Melissant en Herkingen 1-0. Gaan we eens kijken in de zaterdag tweede klasse D, want daar is vanmiddag ook gewoon gespeeld. In ieder geval de eerste helft. Om 14:30 is er in Rotterdam afgetrapt tegen de amateurvereniging Sparta en de jonge Spartaan. En natuurlijk mee met de wedstrijd was onze clubcorrespondent Jan van der Wellen. Die gaat ons bijpraten wat er in de eerste helft gebeurd is. Jan?
2: Ja, goedemiddag inderdaad vanuit een zonnig Rotterdam hier. Het is inmiddels een rust met een 0-0 stand op de borden. Het is een wedstrijd die behoorlijk in evenwicht is. Al is het wel AV Sparta die uit de startblokken ging met de eerste 10 minuten hoog tempo combinatievoetbal. En daar had de jonge Spartaan het best wel lastig mee. Eigenlijk na die 10 minuten herpakte zich heel dat team zich. En kwamen eigenlijk zeker als gelijken wel uit de strijd. En gekker nog, het eerst twee kansen. En dan echt grote kansen waren voor de Spartaan. Helaas geen doelpunt nog gezien. Het is daarna nog wel met wat kansjes over en weer. Waar vooral de uitstekend keepende Casabas zijn doel schoonhoudt. En voorin is het vooral Pim Grotenboer die met hoog tempo toch nog zorgt voor druk naar voren toe. Voorlopig 0-0 op de borden. En we zijn benieuwd wat trainer Ben Wierop in de tweede helft misschien aan wissels gaat toepassen. Maar voorlopig een gelijkwaardig jonge Spartaan. Maar zonder doelpunten tot op heden.
0: 0-0 ruststand dus voor Jan van der Wellen daar. En de toeschouwers en de supporters van de jonge Spartaan bij de wedstrijd AV Sparta tegen de jonge Spartaan na 45 minuten spelen. In de zaterdag vijfde klasse, daar is inmiddels ook rust bij de wedstrijd die in Brouwershaven wordt gespeeld tussen Brouwershaven en Fios. En we gaan eens horen van Willy Heintjes hoe dat het daar in de eerste helft is verlopen bij die wedstrijd. Goedemiddag Willy.
3: Goedemiddag.
0: Wat kan je ons vertellen over de wedstrijd die Fios vanmiddag op de mat legt daar in Brouwershaven?
3: Nou, de eerste 9 minuten voetbalde Fios slecht. Gewoon de tegenpartij slecht verdedigd. Tot 2 keer toe hebben we tegendoelpunten gehad. En toen zijn we blijkbaar wakker geschud. We geven de rest van de eerste helft geven we gewoon goed partij aan Brouwershaven. Maar we hebben nog verzuimd om te scoren. Maar wel een paar keer gewoon goed de mogelijkheid gehad om te scoren. Maar de eerste 9 minuten die waren dramatisch. Echt verdedigend, heel slecht gevoetbald van Fios. En Brouwershaven heeft er gewoon gretig gebruik van gemaakt. En zette gewoon 2 in binnen 9 minuten.
0: Ja, dus ze waren nog niet echt wakker toen ze aan de wedstrijd begonnen, begrijp ik er een beetje uit.
3: Dat zal het geweest zijn, denk ik. Maar dat was gewoon geblunderd, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Maar goed, het biedt best wel perspectief dan voor de tweede helft, dat ik het zo van je begrijp. Want als je in de rest van de eerste helft toch wel de kansen krijgt,
3: ja,
0: dan...
3: Ja, absoluut. Ja, het is jammer dat je die 2 goals tegen hebt. En dan begint u toch met een flinke achterstand. Maar voor de rest hebben wij eigenlijk, ja, vind ik, de betere partij laten zien ten opzichte van Brouwershaven. Dus er zit best wel wat mogelijkheden in. Maar dat zijn we een paar mooie kansen gehad. Maar ja, als je dan net dat toch niet benut, dan blijf je natuurlijk op die nul staan.
0: Ja, dan kijk je nu tegen een 2-0 achterstand aan daar in Brouwershaven. En laten we hopen dat het spelbeeld in de tweede helft dan voor Fios zo blijft en dat de kansen en doelpunten gaan komen. In de tweede helft dan voor Fios zo blijft en dat de kansen en doelpunten gaan komen.
3: Juist, ja.

jij sportief en wil je meewerken aan het leukste sportprogramma van de streek? Sportlokaal zoekt sportieve collega's. Meld je aan via sportredactie@omroeparchipel.nl en versterk het team van Sportlokaal.

0: Inmiddels wordt er ook alweer volop gedart in de Flakese dartcompetitie. En zijn ze inmiddels begonnen aan de tweede competitieronde, die deze week dus werd gespeeld afgelopen woensdag, donderdag en gisteren op de vrijdag. Op woensdag was het al het team van The Victory. Die speelde tegen het dartteam Flaké. Dat werd een 4-6 eindstand. Eetcafé De Geit 2 die speelde tegen hun eigen team, maar dan het eerste elftal daarvan, Eetcafé De Geit 1. Nou, elftal mag je niet noemen, dat is team 1 al eigenlijk. Maar het werd overtuigende overwinning voor het eerste team. 0-10 uiteindelijk. Dios tegen De Poterloos eindigde ook in 0-10. En de Vikings tegen dartvereniging De Vrijheid eindigde in 1-9. Voor wat betreft de stand is dat Eetcafé De Geit op kop staat met 2 gespeeld en 2 gewonnen. 19 punten in totaal. De Poterloos staat met 2 gewonnen wedstrijden op 18 punten. En De Vrijheid ook met 2 wedstrijden gewonnen en 18 punten op de derde positie. De komende week wordt daar gespeeld voor de derde competitieronde. Dan zien we dat op donderdag dartteam Flaké thuis speelt tegen dartteam team Dartshop Kattenstaart. En op diezelfde dag is het de wedstrijd de Bommelstee Bullets tegen Dios. En op woensdag, 30 september, staan er 3 wedstrijden op het programma. Dan is het Victory tegen Tamara's Horeca. Dan zien we Eetcafé De Geit 2 tegen dartteam de Vereniging De Vrijheid. En de Vikings tegen de Poterloos staan ook op het programma. Voor wat betreft het darten hier op het eiland Goeree-Overflakkee. En proberen we dat ook altijd te volgen natuurlijk op de zaterdagmiddag hier in het programma Sport Lokaal. Nemen we ook gelijk even het dameshockey mee van hockeyclub Goeree-Overflakkee. Afgelopen zaterdag stond hier een competitieronde op het programma Pollux Dames 25 Team 1. Die won met 3-1 van Tempo 34. En Goeree-Overflakkee, de HCGO, die won met 8-0 van Victoria. De stand in de competitie is dat nu inmiddels het team van HCGO op een eerste plaats staat. Inmiddels met 3 wedstrijden gespeeld en 9 punten. Dus dat gaat in ieder geval positief naar boven toe. Daar in ieder geval op een tweede plaats zien we het team van Pollux. Daaronder volgt Tempo 34 en Victoria sluit hier de rij op plaats 4 in de competitie. Op zondag 27 september, dat is morgen dus, staat er 1 competitiewedstrijd op het programma tussen Victoria en Pollux. En op zondag 1 november, dat is een tijdje vooruit, maar dan weet u het alvast maar, HCGO op zondag 1 november thuis in de Van Pallenpolder om 2:30 tegen Pollux. HCGO.nl als u meer informatie wilt over het hockeyen hier op het eiland Goeree-Overflakkee. Er wordt weer gevoetbald. We gaan weer terug naar de Flakkeese voetbalvelden. Gaan beginnen in Oude Tongen bij Mark Lagendijk tussen DBGC en Rijsoord.
1: Een minuut 50 loopt en het is een hoekschop voor Rijsoord. We hebben 2 wissels gezien. Beide teams hebben 1 keer gewisseld in de rust. Bij DBGC is Brian Bouwens erin gekomen en spits Sieber Scherts is eruit gegaan. En bij Rijsoord Tijmen de Beer erin en Wessel Kool is eruit gegaan. Nu een hoekschop voor Rijsoord. Alle hens aan dek bij DBGC. Keeper Nieuwland stompt de bal weg en dan gaat de bal terug naar de laatste man. Althans de man die nu voor Rijsoord eventjes laatste man staat. En die moet dan oppassen, want als hij de bal plaatst naar Van der Klei, dan ziet hij daar de snelle Sepp aankomen. Maar Van der Klei die is snel genoeg met de bal bij zijn eigen keeper. En is dat dus eventjes geweken. DBGC nu even in balbezit. De bal richting Sepp van Noordermeer komt niet aan. Overname dus voor Rijsoord. En dan is het Mannix Sonneveld die opent aan de rechterkant. Is het Kevin. Kevin Versteeg met een voorzet. Wordt weggekopt uit de 16 van DBGC. En is het even kijken waar die bal dan gaat eindigen. Weer bij een Rijsoord-speler natuurlijk. Die Versteeg die zoekt nu laag de voortzetting. En dan is het daarna ja toch een soort wie het snelst bij de bal is. Overtreding nu gemaakt door Noordermeer, Sonny Noordermeer op de rand van de 16. Ik denk dat hij daar goed wegkomt. Want 1 metertje verder en dan zou het zomaar een strafschop kunnen zijn. En nu is het even oppassen. Want er kan zomaar misschien een vrij trapspecialist bij Rijsoord staan. En die gaat dan misschien met een mooie bal richting doel keeper Nieuwland verrassen. Eventjes praten wie gaat waar staan. De scheidsrechter die gaat stappen nemen van hoeveel meter dat de muur weg moet. Nou, 9 meter 15. En als ik die kleine stapjes van hem zie, is het misschien iets minder dan 9 meter 15. En we zien 2 man achter de bal staan. Het is een linksbenige die dat probeert tegen de muur, in de muur, bij Bob Legierse. En is de bal weg. Het was daarna een klutbal via een aanvallen van Rijsoord. Wordt het een doeltrap. 51 minuten op de klok. DBC leidt nog steeds met 3-1.
0: En daar is de kop er dus af voor de tweede helft. Dan gaan we hopen dat DBGC in ieder geval die voorsprong kan vasthouden daar in de wedstrijd tussen DBGC en Rijsoord 3-1. Ook in de Van Pollenpolder wordt er weer gevoetbald. En bij Mark Kolen ziet hij weer 22 spelers op het veld bij Flakkee tegen Abbenbroek.
2: Ik zie inderdaad 22 spelers op het veld. En ik zie ook 3 nieuwe spelers op het veld. Almenbroek die heeft, logisch eigenlijk als je 3-0 achter staat bij rust. Dan ga je natuurlijk wat dingen veranderen in je elftal. Zo zijn er 3 wissels geplaatst. Daan van der Blom, Jeffrey Colijn en Dennis Groeneboom. Die zijn het veld binnengekomen. En als ik mijn ogen moet geloven en de rugnummers op de shirts. Dan zijn Noordin Moag, Said Bourdim en Giovanni Kanniga. Die hebben het veld verlaten voor de eerder genoemde 3. Albenbroek die wel wat iets verder aan de tweede helft begonnen is dan de eerste helft. De eerste helft begonnen ze een beetje afwachtend. Maar nu is het toch wel Albenbroek dat wat sneller druk wil zetten. Toch wel wat liever de bal wil hebben dan Flakkee in de eerste helft. Zou het zo kunnen zijn dat Hans de Heer in de rust heeft gezegd van jongens, hou maar een beetje de voet van het gaspedaal. Er staan 3-0 voor. Ga niet tegen blessures aanlopen. Ik wil die zo lang mogelijk kunnen gebruiken. Dat kan natuurlijk. Maar of dat wenselijk is tegen een ploeg als Almenbroek, dat weet je natuurlijk niet. Want we hebben het nog steeds over het elftal dat vorige week nog heel netjes NS, MBSVV op een 1-1 gelijkspel hield. Dus ja, wil je dat risico lopen dat je je voet van het gaspedaal haalt? Dat denk ik niet. Dat lijkt me nogal onverstandig van Flakkee. Maar goed, we zijn nog maar 50 minuten bij. We zitten in de 50ste minuut, 5 minuten bezig in de tweede helft. En de tijd zal leren wat Flakkee van plan is in het restant van deze wedstrijd. Nu hebben ze de bal aan de linkerkant van het veld. Paasje op Bradley van Bradley Paulussen. Bal wordt eventjes rondgetikt tussen de nummer 14 en nummer 10. Joost van der Wezel, moet ik zeggen. Die met de man nog altijd met de aanvoerdersband bij Flakkee. Nu is de bal in het bezit van Chico Wielaert. Die probeert naar binnen toe te bewegen. Maar dan wordt de bal afgesnoept door de verdediging van Almenbroek. En zijn we na 51 minuten voetballen. Is de tussenstand bij Flakkee Almenbroek nog altijd 3-0.
0: 3-0 is nog steeds de stand van zaken dus. Bij die toch wel hele leuke wedstrijd tussen Flakkee en Almenbroek. Ook wordt er gevoetbald inmiddels weer in de vijfde klasse wedstrijd. De derby van vanmiddag, of een van de twee derbies tussen Melissant en Herkingen bij Colin Berghout.
3: Melissant, Herkingen 1-0 nog steeds in de 49ste minuut. Maar hoe het nog steeds 1-0 staat is een groot raadsel. Want eerst hadden we natuurlijk die megakans van Herkingen. En nu hadden we de megakans voor Melissant. Uiteindelijk door goed doorjagen van Daan Oostveen op Robbie Molenaar. Liet hij de bal verspringen. Kwam Daan Oostveen aan in balbezit en stak meteen Rolf van Putten weg. En ja, als je Rolf van Putten wegsteekt, dan is hij niet meer te achterhalen. Ging hij 1-1 met de keeper Tijmestaal. Wacht te lang. Leg hem klaar voor zijn rechtervoet. En we probeerden hem daarna rechts onder het hoekje te schuiven. Maar dat wist Tijmestaal maar al te goed. En die kwam perfect uit. Ik schoof meteen zijn voeten uit en maakte een prachtige redding. Waardoor het dus nog steeds maar 1-0 staat voor een Melissant. Herkingen, wat zichzelf echt wel voor de rest laat gelden, laat zien. Ook werd ook veel geklaagd op de scheidsrechter bij het ingaan van de rust. Maar ja, in mijn opinie en volgens velen mocht het van beide kanten wel beter. Want er eigenlijk aan beide kanten had er rood moeten zijn. Dus dat er veel werd geklaagd. Ja, weet je, dat is toch wel een klein beetje clubvoorkeur die natuurlijk dan doorkomt. Wat natuurlijk meer dan begrijpelijk is.
0: We gaan van Melissant tegen Herkingen toch even terug naar de Flakkee tegen Abbenbroek. Want er is uiteraard gescoord bij Marco.
2: En dit keer niet door een bekende naam, Wessel van Hagen. Nee, het is iemand anders deze keer. Nino Wielaert maakt de 4-0 voor Flakkee. Een uitstekende paas van Arjan van Gurp. Wordt overdwars naar de 16 meter toe gespeeld. Wielaert, die sterker is dan zijn directe tegenstander, schuift dan vervolgens de bal in de verre hoek achter keeper Luca Hansson. 4-0 Flakkee Almenbroek.
0: Een mooie tussenstand daar voor die wedstrijd. Gaan we terug naar Melissant tegen Herkingen, Colin Berghout.
3: Bij Medisand Herkingen zitten we nog steeds 1 tegen 0 in de 51ste minuut. Als er net een overtreding werd gemaakt door Daan Oosveen, waardoor de vrije trap weer is voor Herkingen, helemaal op hun eigen helft. Medisand wat natuurlijk eigenlijk wel helemaal prima vindt bij de stand 1 tegen 0. Maar wat dan niet bepaalt, ineens met z'n allen naar achteren gaat leunen. Ze blijven gewoon voetballen. Dus dat blijft er gelijk opgaande wedstrijd, waarbij er genoeg gebeurt. Nog niet zoveel goals als bij de rest. Maar dat mocht de entertainmentwaarde voor de rest niet drukken. Als ze hier Daan Kiefiet heel goed Kevin Noordijk wegsteekt voor Herkingen. Hier links aan de 16 meter wordt die bal in één keer voorgegeven en gemist. En ook gemist door Rens Friedland, die hem meteen weg probeert te roeien. En daardoor wordt het dus toch nog wel een corner in het voordeel van Herkingen. Daar helemaal aan de rechterkant van het veld gaat hij genomen worden door Kevin Noordijk, die daar nu naar de cornervlag heen weet te sprinten. Als de labmacht zich begint te verzamelen in de 16 meter van Medisand. Als Kevin Noordijk hier gaat aanleggen voor de cornerbal. Vele mensen nu voor het goal in het voordeel van Herking. De bal wordt hoog bij de tweede paal neergelegd. Gaat hij teruggebracht worden door Missou Medisand. En in de korte hoek ingekocht. Goede redding uiteindelijk weer door Rolf van Geemert. Waardoor nu een corner is aan de linkerkant van het veld. Medisand wat nu toch wel gespannen boeg gaan afwachten wat het nu de volgende corner gaat opbrengen in het voordeel van Herkingen. Want je ziet maar zo, het kan enorm gevaarlijk zijn, die corners aan de kant van Herkingen. Deze keer zal die met de rechtervoet weer ingedraaid worden. Wordt weer nog een indraaiende corner. Deze keer laag bij de eerste paal. Goed weggewerkt door Mathieu Floor. Lijkt de schade in ieder geval geseponeerd. Maar daar wordt weer een kans ontstaan hier bij, voor Herkingen. Nee, wordt weer rustig teruggespeeld. En dan blijft het hier bij Medisand tegen Herkingen. 1 tegen 0 in het voordeel van Medisand.
0: En dan gaan we door naar die andere derby in de tweede klasse. Of nee, in de vijfde klasse. Daar is in ieder geval ook de tweede helft begonnen van de wedstrijd op Sportpark De Kruisje in Oudorp tussen WFB en TVV. Jeroen Witte.
4: En daar is WFB doorgegaan waarmee ze de eerste helft geëindigd waren. Druk naar voren zetten. En dat resulteerde inmiddels alweer in de 7-0. Ruben Moerkerke tekende zijn tweede aan. De 6-0 was ook al van hem. En dat betekent dus frank en vrij voetballen voor de mannen van Arjan Fuik in deze wedstrijd van WFB. Nu Rowan Breen weer via de rechterkant. Kan die doorgaan? Kan die bal voorzetten? Maar die gaat over alles en iedereen heen. En zodoende komt en TVV in balbezit mag een ingooi gaan nemen op hun eigen veld. Johan Nachtegaal heeft ingegrepen in de rust. Duncan van der Made, Marijn Wolfert, Murat Kazim zijn achtergebleven in de kleedkamer. En de vervangers zijn Glenn Kiefiet, Vincent van Vliet en Thomas Bervoets die nu in het veld staan. Dat betekent dat er misschien iets meer cachet in het team van NTVV komt. Ja, kunnen we wel zeggen, want de grootste kans was zojuist daar voor NTVV. Wessel Heikoop kon die bal na vermeend buitenspel van, ik dacht, Gert Aantjes. Dan kon hij die bal voorzetten, kon die bal op de slof nemen. En die bal die spatte werkelijk waar uiteen op de dwarsligger, zoals dat zo mooi heet. Bal tegen de lat dus voor NTVV. Het zit het team van Johan Nachtegaal ook niet mee, wie het wel mee zit. En dat kunnen we natuurlijk zien in die stand hier op het scorebord. Dat we na 56 minuten hier al tegen een zo, dan wordt die bal zomaar in eigen goal, of nee, in het goal geschoten door WFB. En tekenen we hier de 8-0 aan. Een hele foute paas, dacht ik, van de keeper Davy Schellevis. En dat betekent dat hier de WFB op 8-0 komt. En dan komen de dubbele cijfers toch met rassenschreden dichterbij hier op de Kruisje.
0: En niet alleen in die wedstrijd gaat het hard met de doelpunten, maar ook in de wedstrijd Vlakke tegen Abbebroek is er weer gescoord. Mark Kolen.
2: Ja, en deze keer niet door Vlakke, maar door Abbebroek. Het staat 4 tegen 1 bij deze wedstrijd. En dan moet ik ook heel eerlijk zijn, ik heb werkelijk geen flauw idee wie die bal nou uiteindelijk binnenschiet bij Abbebroek. Het is in ieder geval een actie van de nummer 7, Saif Edin El Aboudi, aan de linkerkant van het veld. En dan wordt hij zomaar ineens, in een kluts wordt hij door in de korte hoek wordt hij binnengeprikt. En is in één keer staat Abbebroek ook op het op het scorebord. Dus net na 57 minuten voetballen is het 4 tegen 1. En wordt er ook gelijk gewisseld door Hans de Heer. Nummer 13, Tim van Groningen, komt het veld in. En die maakt zijn opwachting voor nummer 19, Juri Horseling. Die nu kan uit gaan rusten. Dus ook Hans de Heer heeft ingegrepen bij zijn elftal. Na bijna een uur voetballen. En hij moet Flakey op gaan letten dat ze niet gelijk tegen die 4-2 aan gaan lopen. Want er is gelijk een goede schietkans van de rechtsbuiten van Albenbroek. Alleen die wordt nog sterk gekeerd door Xavi Stijn. Flakey moet dus proberen om de touwtjes wel in handen te houden. Want als Albenbroek helemaal de overhand gaat krijgen, dan kan het hier nog wel eens interessant gaan worden op het sportpark van Flakey. Maar tot op heden is er nog geen man overboord. Staat het nog altijd sterk aan de leiding met een tussenstand van 4-1. Nu is het Bradley Paulus aan de linkerkant van het veld die op komt zetten. En voorafgaand aan een prima actie van doelpuntenmaker Nino Wielaert. Alleen dan beweegt er niemand in de voorhoede van Flakey. En moet de bal worden teruggespeeld naar captain Joost van Wezel, die nu ook de bal in bezit heeft. Gaat het balletje breed. Bradley Paulussen tegen zijn directe tegenstander Dominique Den Haan. Die speelt hij voorbij. Dan is het probeert hij een voorzet te geven. Maar die wordt geblokt door de verdediging van Ammanbroek. Die wordt prima gekeerd door Nordin Mohac. Waarvan ik zei dat hij gewisseld was. Maar die staat dus nog steeds in het veld. Dus daar moet ik nog even achteraan voor wie hij dan daadwerkelijk is gewisseld. Maar de hoekschop is in ieder geval voor Flakey. Die gaat nu genomen worden aan de linkerkant van het veld. En dat wordt een indraaiende bal richting de tweede paal. En dan is het een kopkans. Er is een doelpunt. Nino Wielaert bij de tweede paal wordt helemaal vrijgelaten. En zo is het gelijk weer Flakey dat terugslaat. 5-1. Op dit schitterende sportpark in het zonnetje. Het kan eigenlijk niet meer stuk. 5-1.

0: En van Katy Perry zijn we al bijna aanbeland in de laatste 4 minuten van het tweede uurtje van Sport Lokaal. Maar we gaan naar de koepel in Oude Tongen, waar nog steeds Mark Lagendijk kijkt naar de wedstrijd DBGC tegen Rijshoord.
1: 67e minuut, 3-1 nog steeds de voorsprong voor DBGC. DBGC wat kansjes gehad, een schot van de ingevallen Bouwens na goed voorbereidend werk van Jeroen Sepp. Maar die bal werd door de keeper, dacht ik, gepakt. Nu moet DBGC achterin oppassen als er een voorzet van rechts komt. Het wordt dan een hoekschop. En we zagen ook nog Jeroen Sepp die op snelheid doorging. En de bal, ja, ik dacht dat het een voorzet was. Maar ik denk dat hij bij de eerste paal de keeper wilde verrassen. En hij had pech dat de bal tegen de paal kwam. En daarna was er niemand van DBGC om die bal verder binnen te tikken. En was het Rijshoord wat de bal wegtikte. Aan de kant van Rijshoord hebben we een schot gezien van Malavai Krolis. En dat ging een metertje over. En dat geeft ook aan dat Rijshoord zich niet al over heeft gegeven bij een nederlaag. Helemaal niet. Ze proberen best wel aardige aanval op te zetten. Alleen, ja, soms ontbreekt het aan het vizier dat dan net niet 100% goed staat. Als ik zo sommige acties zie, dan ziet dat er mooi uit. En hebben ze gewoon pech dat het niet lukt. 3-1 nog steeds, zo vlak voor 4 uur hier in Oude Tongen voor DBGC.
0: Oké, dan gaan wij door naar de derby. Want daar is eindelijk ook een doelpunt gevallen bij Melissant tegen Herkingen Kollenberghout.
2: Zeker, de tweede goal is namelijk gevallen voor Melissant. Melissant tegen Herkingen, inmiddels 2-0 in de 63e minuut. Het was een prachtig aangesneden corner van Rick Veldmeijer, alweer met zijn tweede assist van de wedstrijd. En dan werd hij snoeihard naar beneden gekopt. Keeper kansloos tijdens het. Als hij hier weer Ralf Mens 1-1 gaat met de keeper voor Medisant. En dan een goede ingreep uiteindelijk door Floris van Wanrooy. Waardoor het toch nog een corner is voor Medisant. Maar aangezien we daar het einde gaan, zullen we dat later nog wel meepakken hoe dit hier is afgelopen. Inmiddels in de 64e minuut is het dus Medisant tegen Herkingen 2-0.
0: Kunnen we nog even heel kort naar Flaké tegen Abbenbroek, want er is ook een doelpuntje gescoord bij Mark Kolen. Nee, die hangt niet. Nou, daar is inmiddels wel al 6-1 geworden. Dus dat betekent in ieder geval dat we daar ook ruime cijfers hebben. En bij Jeroen Bitte moet ik zeggen dat daar ook een doelpunt is gescoord. En daar is het 9-0 geworden. In het voordeel dus voor de Oudorpers. En gaan ze daar de 10 aan tikken. Dat gaan we zo meteen horen na de klok van de 4 uur. Als we weer terug zijn met het derde uur van Sportlokaal hier op het eiland Goede Overvlakke. Ik kan u ook melden dat het bij de wedstrijd tussen het Nieuw Lekkerland en DVV 09 inmiddels 1-1 is geworden. De thuisploeg Nieuw Lekkerland kwam door een doelpunt van Luc de Graag voor. En de 23e minuut door een doelpunt van 1-0 dus. En de gelijkmaker die werd gescoord door de mannen uit Dirksland. En dan hebben we het over de doelpuntenmaker van de wedstrijd die daarbij aanwezig was. Joost van der Veer. Hij brengt zijn club op een 1-1 tussenstand. Dus Nieuw-Lekkerland tegen DVV 09. 1-1 op dit moment. Zometeen veel meer in uurtje 3 van Sport Lokaal.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een explosie in een woongebouw in Athene zijn alle 5 eerder vermisten omgekomen. De brandweer vond na het lichaam van een jonge vrouw ook nog de lichamen van Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar onder het puin. Het gebouw stortte gisterochtend in, 3 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog niet bekend, maar mogelijk ging het om een gasexplosie. De UEFA heeft Feyenoord een boete van bijna 75.000 euro opgelegd voor wangedrag van supporters tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona. De club moet onder meer betalen voor het gooien van voorwerpen, racistisch en discriminerend gedrag, vernielingen en kwetsende spreekkoren. Daarnaast kreeg Feyenoord een voorwaardelijke straf. Bij een nieuwe overtreding mag de club 25% minder supporters meenemen naar een uitwedstrijd. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jette om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, Sportlokaal.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
4: Deze wedstrijd begon met een schaafwond. Dat werd een snee. Dat wordt nu een gapend gat.
1: Interviews.
5: Wat is jullie favoriete radioomroep?
6: Altijd Omroep Archipel.
1: En het laatste sportnieuws.
7: 13 wedstrijden gespeeld, 27 punten en de eerste periode op zak.
1: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Tim Hoek.
8: Ja, we zijn onderweg met de tweede competitieronde deze zaterdagmiddag. 26 september 2026. Straks in het 4 uur van Sportlokaal. Lokaal spreken we nog met trainer Dennis van Gils over de wedstrijd die hij op dit moment speelt met zijn club in de zaterdag derde klasse tegen Charloes, tegen de Bommen, waar hij inmiddels met 2-0 achter staat. En we gaan natuurlijk ook verder met het vervolg van de wedstrijden hier op het eiland Goerjovenkee. Met de meeste wedstrijden lijkt het allemaal wel gespeeld. Maar goed, wie weet worden er nog leuke doelpunten gemaakt. De hattrick bij de wedstrijd DBGC tegen Rijshoord werd in ieder geval gemaakt door Jeroen Sepp. En de laatste stand van zaken die we hoorden was 3-1. Maar we zijn reuze benieuwd hoe het nu is bij DBGC tegen Rijshoord. Mark Lagendijk.
9: Nog steeds 3-1, Tim. En ja, DFC moet opletten, maar hoeft nog niet te vrezen. Dat kan ik tot nu toe zeggen.
8: En we hebben ook live verslag vanmiddag van de wedstrijd Flakke tegen Abbebroek. Daar zit voor ons Mark Kolen. Die is er nog niet. Nou, dan gaan we naar Melissand tegen Herkingen. Daar was het vlak voor het nieuws 2-0 bij Kolenberg uit.
10: Ja, 69e minuut inmiddels bij Melisand tegen Herking. Als hier weer een overtreding wordt gemaakt en er flink met kaarten wordt gestrooid. Zoveel dat er zelfs een rode kaart is gevallen bij de Herkingen. Wie dat is en hoe het verder verloopt, hoor je zo.
8: En inmiddels is de teller op 10 gaan staan in Oudorp bij WFB tegen NTVV. En daardoor is Jeroen zijn telefoon helemaal leeg. En horen we hem zometeen verder bij de wedstrijd tussen WFB en NTVV. En gaan we nog even terug naar Vakke tegen Abbenbroek met Mark Olen.
4: Waar de tussenstand inmiddels 6-1 is. Gianluca Bosman die een intikker op de 11 meter stippen binnen kan werken. Na een prima actie van Sico Wielaert en Nino Wielaert. Aan de rechterkant van het veld. Dan is het uiteindelijk, zoals ik dus al zei, Gianluca Bosman die op de penalty stip staat. En de bal binnen kan tikken. Schitterende aanval van Flakke. Dat echt swingt op het eigen veld hier bij in Middelharnis. Gianluca Bosman is wel inmiddels gewisseld door trainer Hans de Heer. Voor hem. hem is in de plaats gekomen. Marijn Reder, nummer 3. En nou ja, goed, die heeft nu zijn plaats ingenomen. En de bal rolt inmiddels alweer een tijdje hier op het sportpark. We zitten inmiddels in minuut 77. Het gaat eigenlijk voortvarend voor Flaqué. Heeft eigenlijk niks te vrezen van Abbenbroek. Dat ook nog een wissel in gaat brengen. Nummer 21 is dat zo te zien. Stefan Gardien die komt het veld in voor nummer 7. Saïf Eddine El Abouti. Die eigenlijk een... Voor zijn club een redelijk solide wedstrijd heeft gespeeld. Maar niet tot scoren kan komen. Wel een paar keer gevaarlijk geworden aan die linkerkant van het veld. Heeft een keer overgeschoten en een keer over en naast. Maar hij was wel snel en behendig genoeg om de defensie van Flaqué toch nog enigszins lastig te maken. Nu is de bal op het middenveld beland. Daar is het Jort Vroege die de bal in bezit heeft. Dan wordt hij teruggespeeld naar Arjan van Gurp. Die heeft een aardige paas in de been. Dat hebben we inmiddels wel gezien. Die wist al een aantal keren het spel goed te verplaatsen. Dan is het nu Nino Wilaert. Die gaat een actie inzetten aan de rechterkant van het veld. Die is sterk aan de bal. Die geeft dan het balletje breed. En dan gaat de bal weer terug naar Jort Vroege. Die kijkt wat zijn opties zijn. En die heeft hij niet. Dus gaat de bal nog eventjes terug naar de nummer 4, Danny Buurman. Die ook net een hele goede actie maakte binnen zijn eigen 16 meter. Met een vurige sprint vanaf de eigen helft wist hij nummer 9, Roy Verwijs van Abbenbroek. Die wist hij van scoren af te houden. Wist hem slim naar de buitenkant toe te drukken. Waardoor Verwijs niet tot een goed schot kon komen. Nu is het captain Joost van Wezel die de bal inspeelt. Prima bal op Wessel Verhagen, geen buitenspel. Aan de rechterkant van het veld. De voorzet is prima. En Jort Vroege staat verkeerd. En er is een doelpunt voor Flaqué. Bij de tweede paal. Ik kan even niet zien wie het is. Maar het is volgens mij de net ingebrachte Marijn Redert. Die de 7-1 binnenprikt voor Flaqué. Flaqué op rozen. Evenaart de score van vorige week. En staat nu dus na een dikke uur voetballen. Met 7-1 voor tegen Abbenbroek.
8: Wat voor wedstrijden hebben we toch vanmiddag op het eiland goede overkeer. Het gaat razend hard met de doelpunten. En bij het scorebord denk ik dat overuren moet gaan maken in Oud-Dorp. Want bij WFB tegen NTVV zijn inmiddels de dubbele cijfers genoteerd, Jeroen.
11: Lucas Breedveld, die kunnen we noteren. Die scoorde de 10 tegen 0. Nu dan weer een kans voor NTVV. In de persoon van Vincent van Vliet. Die komt dan helemaal vrij in dat 16 meter gebied. Een van de weinige keren dat NTVV dan zich meldt in het 16 meter gebied van WFB. En die bal die schiet hij hard en hoog over. Nou, daar gaan we hoor. Want er wordt frank en vrij gewisseld in, ik zei het al, 3 wissels. Bij NTVV, die hebben we al gemeld. Inmiddels zijn Julian van Lid en Rowan Breenertveld uitgegaan. Is Sam Koezen en Jury Verhagen erin gekomen. En dan in de 74ste minuut Niels Breen en Chris Grimwis eraf. En Bart van Eiken en Lars van Lente die zijn erin gekomen. Dus dat zeg ik niet helemaal goed. Nee, Lars van Lente die is eruit gekomen. En Niels Breen is erin gekomen. En Bart van Eiken is erin gekomen. Nou, dan hebben we al het de administratie weer op orde. Ja, als ik hier een beetje op die tribune van WFB rond me heen kijk, zie ik alleen maar lachende gezichten. En dan op een gegeven moment zei ook iemand, nou kan me niet heugen dat we met 10-0 voor hebben gestaan. Dus dan moeten we even de geschiedenisboeken in. Maar dat doen we na deze wedstrijd. Want ja, het is toch een hard gelach voor de mannen van Johan Nachtegaal. En die hier met 10-0 na pak een beet 75 minuten te hebben gespeeld in die wedstrijd tegen WFB. Tegen een 10-0 achterstand aankijken. Dan komen er nu nog wat mensen bij. Dan zie ik dat nummer 13 Bastiaan van Tilburg het veld in is gekomen. En daaruit is gegaan met rug nummer 3 Yannick Slinger. Die niet helemaal ook zo fris ook aan deze wedstrijd is begonnen. Ja, we noemen het rijtje nog maar eens even op bij NTVV. Wie ze allemaal missen. Lars Schriek, Jens van Es, Marco Karsbergen, Job van Wageningen, Sam den Hoed en Arjan van Wenen. Ja, het is bijna een elftal wat Johan Nachtegaal moet missen. Dus ik denk dat we ons maar een beetje rustig moeten gaan richten wat de NTVV betreft op de aankomende wedstrijden. Dat het allemaal eventjes daar rustig wordt in die zieke boeg. Nou, nu dan NTVV. Kunnen ze nu wat gaan doen met dan de nummer 2? En die luistert naar de naam dan Raoul Flikwit. Die kan dan een paasje geven via de ingevallen nummer 15. En dan moet ik even mijn lijstje erbij halen. Dat is dan even kijken. Vincent van Vliet. Die kan uiteindelijk zijn voorwaartse te bereiken. Maar daar zit een voetje tussen van WFB. En mag NTVV eindelijk eens een keertje op een meter of 10 vanaf de hoekvlag gaan ingooien. Dat doen ze richting Gert Aantjes. Die moedeloos daar voorin staat. Samen met de nummer 5 Niel Kuiper. Die werkelijk waar bijna heel de wedstrijd met zijn handen omhoog staan. Nou, jongens, kom nou eens eventjes. Gooi er nou eens wat pit in bij NTVV. En nu laat WFB het toe om eens even rustig te gaan voetballen. Wordt flink geattackeerd op Gert Aantjes op zijn enkel. Die blijft eventjes liggen. Mag NTVV zometeen net aan de rechterkant van het veld van het 16 meter gebied bij WFB een vrije trap gaan nemen. Dat gaat Brett van Vliet. Gaat daar zometeen bij staat. Dit gaat nog wel eventjes duren, want dan is het de verzorger van de NTVV die al met zijn tasje klaar staat. Maar ook Gert Aantjes die staat weer op in deze wedstrijd. En dan hebben we na 78 minuten misschien eindelijk eens een kans voor NTVV om wat terug te gaan doen. Om die hatelijke nul hier van het scorebord af te gaan halen. Is het Brett van Vliet die een slechte bal geeft? Is het uitverdedigen van WFB? En die kan op zoek naar de dan is dat ook een flinke attack van de nummer 2 van Charge. Inderdaad hoor ik Marcola al op de achtergrond zeggen. Door Raoul Flikwit die WFB een vrije trap bezorgt. Die is inmiddels nog niet genomen. En kan WFB zo meteen met ongeveer 80 minuten te hebben gespeeld. Gaan bouwen aan een wederom een nieuwe aanval. Eens even kijken of ze straks nog die 11 hier op de borden kan gaan zetten.
8: En dan gaan we in ieder geval dat allemaal meemaken hier in de uitzending van Sportlokaal met al de wedstrijden waar we live bij aanwezig zijn. 10-0 bij WFB tegen NTVV. Maar in ieder geval heel veel doelpunten vanmiddag op de Vlakkeese voetbalvelden. Medestand Herkingen dan, Colin Berkhout.
10: Hier, wat zijn de doelpunten bij Medestand tegen Herkingen in de 78ste minuut inmiddels? Als er een corner is bij in het voordeel van Herking, maar er is genoeg spektakel. Want wat er nou weer was gebeurd, was een tweede gele kaart voor Herking. Was voor Robbie Molenaar als namelijk Rolf van Putter vandoor ging. Twee man omspeelde de bal voor zich uitspeelt. En daarna gaat hij in zijn weg staan, Robbie Molenaar. Hij kwam natuurlijk eerder al weg met wat eigenlijk rood had moeten zijn. En nogmaals, had voor Rens Vlietland gelden hetzelfde. Maar en uiteindelijk wordt hij hiervoor, omdat Rolf van Putter anders vandoor was geweest, beloond met een gele kaart voor het onderbreken van een veelbelovende aanval. En zo belandt Herkingen met 10 man. En daarna, zoals je vaak ziet bij scheidsrechters, als er een kaart wordt gegeven, dan geven ze ineens aan iedereen een kaart. Dat is altijd heel erg merkwaardig. Maar ja, dat is wel hoe het hier ook gaat. Dus veel mensen op de bon geslingerd. Als hier Rolf weer weg wordt gestoken door Dani de Rond, die is ingevallen, dan gaat hij meer proberen voor te geven. Wordt er vroegtijdig gevlagd voor dat de bal uit is. En dan gaat de scheidsrechter daar wel in mee. Natuurlijk, Medisat helemaal van de leg. Hele bank van Medisat spreekt op en die kaffert de scheidsrechter en alles uit. De bal was schijnt dus niet uit geweest. En daar gaat de scheidsrechter nu in overleg met de grensrechter in ieder geval van de Herkingen. Gebeurt hier in ieder geval echt weer van alles. De invallers trouwens zijn aan de kant van Medisat. Dani de Ron is erin gekomen en Isa van de Kamp. Die zijn erin gekomen uiteindelijk. Voor Arnoud Bof, die is er sowieso afgegaan. En uiteraard is Daan Oostveen is er ook afgegaan. En dan is er aan de kant van Herkingen is er ook gewisseld. Waarbij Michael van de Ochtend erin is gekomen voor Thijssen van der Weijden. Verder is daar dan nu natuurlijk met die man Robbie Molenaar die daar ontbreekt. Dus we inmiddels in de 80ste minuut zijn aangekomen. Er genoeg is gebeurd. Genoeg commotie is geweest, zoals er vaak komt. De scheidsrechter ook weer vanuit beide partijen. En het genoeg entertainment oplevert, zijn de vallende goals toch nog wel wat tegen in respect tot de andere wedstrijden. Als Herkingen daar nu verandering in gaat proberen te brengen met een gevaarlijke steekbal die op tijd wordt uitgehaald door Tom Rosmolen. Maar daarna hem ook heel makkelijk weggeeft aan Floris van Wanrooy. Waardoor Herkingen weer gevaarlijk van door kan. Met Kevin Noordijk gaat hij de bal voorgeven. Dat gaat hij zeker doen. En zo, nog maar net op tijd goed verdedigd. Vlak voor zijn goal raakt hij de bal precies zo dat hij over zijn eigen goal heen gaat. Maar daar schokt de keeper Ralf van Geemert aan de kant van Medestand zeker wel van. Dat was erg gevaarlijk uitverdedigd van Loek Andela. Maar als het werkt, werkt het. Dat is uiteindelijk het belangrijkste aan de kant van Medestand. Als er dus wel nog een corner is aan de linkerzijde van het veld. In het voordeel van Herkingen gaat hij getrapt worden door de ingevallen Michael van de Ochtend. Gaat hij hem proberen in te draaien met zijn rechtervoet. En dat doet hij vrij aardig bij de tweede paal. Keeper die bokst hem netjes weg. Waardoor het gevaar voorbij lijkt te zijn als hij Tom Rosmolen de bal nog een keer wegmaait. En ze daarna een aanval gaan proberen op te zetten aan de kant van Medestand. Maar er wordt vroegtijdig afgevlacht voor... Wat is er aan de hand hier? De aanval wordt afgefloten. En waarvoor was dat? Omdat de inworp niet voor Medestand was? Ja, dat blijkt dat de inworp niet voor Medestand was. Oké, nou, in ieder geval genoeg commotie. Medestand tegen Herkingen. Eén ding is zeker, dat de stand 2 tegen 0 is. En dat we hier 82 minuten hebben gespeeld bij Medestand tegen Herkingen.
8: En die wedstrijd zit er dus bijna op. Er zijn ook wedstrijden die nog aan de tweede helft moeten gaan beginnen. En dat zijn de meeste duels die om 3 uur zijn begonnen. Maar er is ook een wedstrijd die al pas om 3:15 is afgetrapt. En dat is in Nieuw-Lekkerland in de eerste klas. En daar zit inmiddels de eerste helft erop bij Nieuw-Lekkerland tegen DVV 09. En gaan de mannen bijna beginnen, denk ik, aan de tweede helft. Maar we zijn reuze benieuwd hoe het voor de Dirkslanders is verlopen in de eerste helft van die wedstrijd. En degene die ons daar alles over kan vertellen is natuurlijk Wim Groendijk. Goedemiddag, Wim.
12: Ja, prachtig moment om op de lijn te komen, want DVV scoort net in jouw intro, dat duurde dan net te lang, de 1-2 door Abdoumani. Na goede counter schiet hij de eerste keer, wordt de bal nog gepakt door de keeper, maar de rebound schiet keurig onder de keeper door. Dus DVV staat hier op een 2-1 voorsprong in het prachtige Nieuw-Lekkerland. Wat een toeristische rondleiding als je hier naartoe komt.
8: Hoe is de eerste helft verlopen, Wim, verder?
12: Eerste kwartier was DVV de betere ploeg. Daarna kwam die lekker al steeds beter in de wedstrijd. Kwam ook op een goedkope goal op 1-0. Nou, wat kansen over de weer en eigenlijk uit het niets. Vlak voor rust. Verkeerd uitverdedigen. De bal kwam bij Joost van der Veer. Die kon hem voorleggen op Jens. Nou, met van alles. En uiteindelijk kwam hij weer terug bij een heleboel hotseknot Begonia voetbal. En uiteindelijk kwam hij weer terug bij Joost. Kon hem over de lijn werken. Dus ruststand 1-1. Op zich... wel verdiend. En vlak na dus eigenlijk al vrij snel de 1-2 in het voordeel van de Dirkslander.
8: Kijk, dat biedt in ieder geval een goed perspectief en een positief vooruitzicht voor die tweede helft daar in Nieuw-Lekkerland. En mocht er wat veranderen, dan horen we jou weer aan het eind van de tweede helft weer terug.
12: Gaan we doen.
8: Hey, Wim, bedankt voor zover de tussenstand van zaken dus bij Nieuw-Lekkerland tegen DVV 09. Bij Sparta tegen de jongens Betaan is het nog steeds 0-1. En bij Botlek tegen Stellendam is het inmiddels 2-3 geworden in het voordeel voor Stellendam. En toch over de derde klasse. We zien Sjano's tegen Den Bommel. Daar is het 3-0 geworden voor de thuisclub. En dan hebben we nog DBGC tegen Rijsoord. We hebben eigenlijk niks meer gehoord op de app van onze verslaggever Mark Lagendijk. Maar we zijn reuze benieuwd wat er allemaal gebeurd is de afgelopen tijd bij die wedstrijd tussen DBGC en Rijsoord.
13: Nog steeds 3-1, minuut 89. En DBGC staat wat meer onder druk in die slotfase. Maar Rijsoord heeft de pech dat ze niet kunnen scoren. We hebben een bal op de paal gezien na een corner. En dat was Melvay Krolis die bal tegen de paal kreeg. We hebben net een voorzet van rechts gezien. Dat zag een gevaarlijkheid. En daar kon keeper Nieuwland die bal nog wegtikken. En we hebben twee keer Michael Harding gezien. Eén keer met een kopbal en de andere met een schot. Nu een hardschot. En dat wordt goed gestopt door keeper Roy Nieuwland. Ja, en als je dat zo ziet, dan gaat er eigenlijk, denk je, dan niks meer bij komen. Maar het geeft ook wel aan dat Rijsoord het totaal niet opgeeft. En DBGC heeft op een gegeven moment Jeroen Sepp gewisseld. En ja, Jaden Willemstein is een groeibriljantje. Maar eigenlijk met hem Sepp weg, uit de voorhoede is aanvallend ook wat minder wat DWC heeft laten zien. Nog een afzwaaien gezien van Boppele Giersen met zijn linkervoet. Maar het is eigenlijk meer Rijsoord wat aanvalt. En ze krijgen nu weer een hoekschop omdat keeper Nieuwland de bal van onder de lat over het doel weet te werken. En dan moet hij eventjes kijken waar de indraaiende corner gaat komen. Komt hoog. En kan er gekopt worden door Lars Holla, die ook in het veld is gekomen. En die jongen die komt van NTVV, is dit jaar nieuw in de derde klasse. En een van de leermomenten, of een van de leerpuntjes voor hem, is dat die handelingssnelheid van hem sneller moet worden. En daar heeft hij gewoon tijd voor nodig. En ja, hij staat ook in de voorhoede. Dus wat dat betreft verklaart dat wel dan dat de aanval van DWC wat minder goed is als toen Jeroen Sept er nog in stond. Ik zie 91ste minuut. DWC lijkt nog steeds met 3-1 tegen Rijsoord.
8: En daar lijkt het erop dat de thuisploeg gewoon de 3 punten gaat pakken. Waar er ook 3 punten gepakt wordt, is in de Van Pallenpolder bij Flakkee tegen Abbenbroek. Maar de stand was 7-1. Het aantal spelers is inmiddels niet meer gelijk bij Mark Kola.
4: Sorry, ik wou hem instarten.

0: Alphabeat. Zo was dat met Fascination hier in het programma Sport Lokaal. In het derde uur van deze o zo lekkere zaterdag voetbalmiddag bij Sport Lokaal op Omroep Archipel. We kunnen bijna niet bijgeschoven krijgen. Er gebeurt zoveel op de Flakkeese voetbalvelden. En we gaan nu maar eens beginnen in Oudertongen bij DBGC tegen Rijswoord. Mark Lagendijk.
1: Ja, de wedstrijd is al een aantal minuten afgelopen, maar vlak nadat ik dus mijn laatste verslag had gedaan, teruggaf aan de studio, toen was er een aanval van Rijsoord en daar kwam een counter uit. Lars Hollaar op links weg, maar de bal ging naar Jaden Willemstein op rechts en die begon aan een sprint en die kapte op een gegeven moment zijn tegenstander mooi uit. Liep toen richting het doel en ik denk, nou, die legde misschien breed op de mee opgekomen Lars Hollaar. Maar Jaden Willemstein, die had goed gezien dat de verre hoek voor hem open genoeg lag om daar zijn goaltje mee te pikken. En zodoende werd het 4-1 en nog een minuut later floot scheidsrechter Van der Geest af. En wint DBGC haar eerste thuiswedstrijd van het seizoen 26-27 met 4-1 van Rijsoord. Ja, wat best wel aardig voetbalt, maar niet zo effectief was als DBGC.
0: In ieder geval 3 punten die de mannen thuis houden daar in Oudertongen. Mark Lagendijk, voor zover bedankt voor je bijdrage. En zometeen zijn we in ieder geval benieuwd naar de reactie van de trainer Ben Hoogwerf van DBGC. Mark Lagendijk, bedankt voor het verslag van de wedstrijd daar vanuit Oudertongen tegen Rijsoord. Nou, de teller, aantal doelpunten tellen, die is ook inmiddels op het scorebord gezet bij Flakkee tegen Almenbroek. En wordt daar nog de 10 aangetikt, Mark Kolen?
2: Nee, helaas niet. Ja goed, helaas niet. Eigenlijk maakt het verder ook niet meer uit. De scheidsrechter vond het na precies 90 minuten vond hij het voldoende. En is er afgefloten met een tussenstand van 9-1 in het voordeel van de thuisploeg. Flakkee veel te sterk voor de bezoekers. Dat ook nog eens eindigde met 10 man. Stefan Gardien, invaller, die kreeg een rode kaart. Het gebeurde met tijdens een actie op de helft van Flakkee. Arjan van Gurp die had de bal in zijn bezit. Die legde de bal vervolgens breed. En dan is het Stefan Gardien die dan in komt zetten. En dat beschouwde de scheidsrechter van de vlucht, beschouwde dat als natrappen. En stuurde Stefan Gardien met een rode kaart naar de douches toe. Maar daarna was het prijsschieten voor een Flakkee. Daarna was het nog 2 maal Cas Keuvelaar, invaller, die ook nog eens 2 doelpunten bij kon tekenen. En zo eindigde dus deze wedstrijd na precies 90 minuten voetballen in 9-1. Een hattrick voor Wessel Verhagen. Verder nog 2 doelpunten van Nino Wielaert. 1 doelpunt van Gianluca Bosman. Eentje van invaller Marijn Redert. En dus ook nog 2 van Cas Keuvelaar. Een heerlijke middag hier in Flakkee. Die dus na precies 90 minuten werd afgefloten door scheidsrechter Van der Vlucht. Met een eindstand 9-1.
0: Nou, dat zijn in ieder geval uitslagen waar je mee thuis kan komen. Zeker in de tweede speelronde van de competitie dan. 9-1 dus Flakkee tegen Almenbroek. Gaan we kijken bij de enige wedstrijd die volgens mij nu nog bezig is. Dat is Melisand tegen Herkingen bij Colin Berghout.
3: Melisand, Herkingen 2-0. Hier in de 93ste minuut. Als er nog steeds genoeg commotie is tijdens deze prachtige wedstrijd. En het nog steeds 2-0 staat, wat nog steeds erg wonderbaarlijk is. Want net ook weer een megakans. Ralf Mensen die kwam er doorheen. Schoot hem prachtig snoeihard op de lat. En daarna was er een rebound voor Dani de Ron. Maar die was te lastig voor Dani de Ron. Die maaide zo langs de bal. 1-1 met de keeper. Enorme kans weer laten liggen. Maar ja, ze hebben die 2-0 voorsprong toch verweven. Dus dan is de vraag of er nog wat gaat gebeuren. En oh, wat een megakans wordt er hier weer gemist door Herkingen. De bal werd prachtig voorgegeven. En dan de ingevallen Michael van de Ochtend. Helemaal vrij bij de tweede paal. En die mist hem volledig. Die trapt die schampt die bal. En dan gaat hij links alsnog langs de paal. Ze dichter op het goal. Enorm zonde. Ja, Herkingen heeft de kansen echt wel gehad om te scoren. Zo heeft Medestand ook nog wel een aantal extra grote kansen gehad. Maar ze worden her en der overal gemist. Als ze hier weer Kevin Noorddijk een mooi voorzet gaat kunnen geven naar de tweede paal. Weer naar Michael van de Ochtend. Die gaat de bal terug proberen te brengen. Maar dat lukt niet helemaal. En dan wordt die bal uiteindelijk weer weggewerkt. Wel weer opgepakt door Herkingen, dan wordt de bal weer naar Michael van de Ochtend gespeeld. Gaat hij dan voorbij Daniel Nachtegaal? Nee, dat gaat hij niet. En dan wordt de bal maar weer gewoon weggerost. Want dat is het enige wat Medestand hoeft te doen met nog een paar minuten. op de speelklok te gaan. Natuurlijk de extra tijd speelklok als we het daarover hebben. Want ja, het staat 2-0 voor. Dus ja, hoe groot is de kans dat je nog 2 gaat tegenkrijgen? Die is eigenlijk vrij klein. Dus mij die bal gewoon weg. En dan moet het eigenlijk wel goed komen voor de thuisploeg. Als de bal hier... Mij die bal gewoon weg. En dan moet het eigenlijk wel goed komen voor de thuisploeg. Als de bal hier weer gevaarlijk wordt ingebracht...

0: Klassieke vijfde klasse wedstrijd dit, waarbij er iedereen, alle opstanders, zich enorm hebben geërgerd en uiteindelijk buiten geërgerd enorm hebben vermaakt. Dus daar is ook nog hier wat... Hier nog wat onduidelijkheid ook bij de wedstrijd. Dat er een vrije trap wordt gegeven. Eigenlijk in het voordeel van Medisat. In plaats van dat er een inworp is. Ja, het gaat hier vrij weinig goed. Maar dat maakt verder ook niet uit. Er is... daar gaat het niet om. Het gaat uiteindelijk om het vermaak van het publiek. En die wordt enorm vermaakt vandaag ook. Hier inmiddels in 94 minuten gaan we nog eventjes door. Weer een inworp aan de kant van Herkingen. Als de scheidsrechter het nog allemaal in toon probeert te houden hier zo. Zodat het niet ontspoort. Herkingen zal waarschijnlijk ook al weten van... ja, deze wedstrijd gaan we ook niet meer, gaan we ook geen punten meer uithalen. Dus je zou verwachten dat er niet heel veel meer gaat gebeuren... als er hier nog een inworp wordt genomen en weer wordt uitgekopt. En dat nu al 3 maal achter elkaar. Nu deze keer door Isa van den Kamp. En zo blijft de bal bezitten voor Herkingen. Gaan ze toch nog proberen te zoeken naar die aansluitingstreffer. Waarbij de vraag is of dat natuurlijk nog gaat lukken. Als ze hier de bal nog uit is. Ja, dat was niet heel handig. Want Tom Rosmolen hier een blok wordt gezet buiten het veld. En daar een terechte gele kaart voor ontvang van de scheidsrechter. Dat was een blok wat helemaal nergens meer eigenlijk voor nodig was. Vrije trap dan nog. Een voordeel van Herkingen genomen net over de middenlijn. Die genomen gaat worden door... Ivan Nieuwpoort gaat de bal nog 1 keer voor de pot slingeren. Gaan ze dan toch nog een aansluitingstreffer of een eretreffer kunnen maken, is de vraag. Dan gaan ze wel met z'n allen voor eigenlijk het hele team, behalve de keeper, staat in de 16 meter. De bal wordt ook flink ver getrapt, maar die is zonder enkele problemen voor Ralf van Gemert. En dan gaan we inmiddels in de 97e minuut, nog steeds bij de stap van 2-0, gaan we nog steeds vrolijk door. Dani de Rond die de bal hier ook nog eens gaat binnenhouden. Gaan ze er dan nog misschien 3-0 van weten te maken? Dani de Rond die hem zijn directe tegenstander opzoekt en hem er gewoon tegenaan schiet. En dan wordt het een corner en dan is het toch afgelopen hier. Fluitsignaal heeft geklonken. 2-0. Medisand tegen Herkingen. En de 3 punten blijven thuis hier op Medisand.
1: En ook die wedstrijd is dus inmiddels afgelopen. 2-0 bij Medisand tegen Herkingen. WFB wint met 10-0 van NTVV. En Flaké met 9-1 van Abbenbroek. Heel veel doelpunten in ieder geval vanmiddag in de vijfde klasse. Maar dat is misschien wel typerend voor het vijfde klasse voetbal. Gaan we nu kijken in de tweede klasse D West 2. Want daar is in Rotterdam inmiddels de wedstrijd tussen Sparta. De amateurs dan wel amateurs. De vereniging Sparta en de jonge Spartaan inmiddels afgelopen. En gaan we horen van Jan van der Wellen hoe het in de tweede helft is verlopen daar voor de mannen uit Middelharnis. Jan.
2: Nou, inderdaad, hier inmiddels afgelopen in Rotterdam. 0-2 winst op de klokken, dus het is hier lichtelijk een zeer fijne stemming onder de jonge Spartanen, de jongens uit Middelharnis-Sommersdijk. Nou, hier zijn nog geen 10 doelpunten gevallen. Het was wel een wedstrijd in de tweede helft waar de kansjes over en weer kwamen. Het werd ook een beetje slijtageslag, maar het was vooral Casabas, de man op het doel bij de jonge Spartaan, die zijn doel schoon hield. En eigenlijk, nou, ik denk ongetwijfeld de man van de wedstrijd is, heeft echt wel een paar puikerreddingen gedaan. Dan werd eigenlijk nog na de 33ste, 34ste minuut werd een rode kaart getrokken als voor tweede gele kaart voor Tim Driessen. Nou, niemand begrijpt eigenlijk waarom dat die gele kaart kwam. Hij kreeg hem dus wel. Dus de laatste 10, 12 minuten moest de jonge Spartaan nog wel even met 10 man alles verdedigen. Toch was het ook weer de jonge Spartaan die nog zelf op die 2-0 kwam. Door een prachtige uittrap vanuit achter het doel bij Casabas. Die bracht Sheikna Touré in de voorhoede instelling. Naar mijn mening met een vleugje buitenspel. Daar werd niet voor gevlacht, ook niet voor gefloten. En hij rondde het uiteindelijk keurig af. 2-0. Al met al, nadat er nog geen punt geboekt was vorige week, zijn nu de eerste 3 punten binnen. En met hard werken en af en toe leuk voetbal. Ondanks dat er geen goede wedstrijd was. Daar kunnen we zeggen dat het... 3 punten mee naar huis en op naar de volgende wedstrijd.
1: Oké, in ieder geval een positief resultaat voor de jonge Spartaan daar vanuit Rotterdam. Jan, in ieder geval bedankt voor je bijdrage weer en geniet van het weekend.
2: Oké, dankjewel.
1: Oké, dat was Jan van der Wellen dus vanuit Rotterdam met die positieve berichten. 0-2 werd het uiteindelijk dus voor de jonge Spartaan. Ze pakken de eerste 3 punten van het nieuwe seizoen 2026-2027.

0: Ja, en inmiddels zijn de meeste wedstrijden in ieder geval op het eiland Goeree-Overflakkee, of althans door de clubs van het eiland Goeree-Overflakkee afgelopen. De wedstrijd die in de eerste klasse wordt gespeeld tussen Nieuwerlekkerland en DVV 09 is natuurlijk nog bezig in de tweede helft. En daar is inmiddels DVV op een 1-3 voorsprong gekomen. Dus daar lijkt het erop dat we ook 3 punten in de eerste klasse gaan pakken. Gaan we nog even terug naar het vijfde klasse voetbal. En dan in de vijfde klasse Zuid. Daar stond vanmiddag de wedstrijd tussen Fios op bezoek bij Brouwershaven op het programma. In de rust hadden we al even contact met clubcorrespondent Willy Heintjes. En toen hadden we het eigenlijk in de eerste helft erover dat de eerste 10 minuten voor Brouwershaven waren en Fios in het resterende gedeelte van de eerste helft toch wel de kansen had om doelpunten te scoren en dat wat perspectief gaf voor de tweede helft. Maar ja, inmiddels is de wedstrijd afgelopen en zijn we benieuwd hoe het daar is verlopen, Willy, in Brouwershaven.
1: Ja, nou toch niet eigenlijk helemaal zoals verwacht in de rust. Want we hebben verloren met 4-1. En dat is toch wel medegekomen dat we een rode kaart hebben opgelopen. We kregen een penalty tegen, onze aanvoerder reageerde. En die kreeg erop een gele kaart van de scheidsrechter. Die tufte nog wat na, kreeg toen de tweede gele en er is rood. En dan, het is de Achterhoede die levert dan toch wel behoorlijk in. Door dan toch die man in te moeten leveren. En dat betekent gewoon dat we gewoon nog een doelpuntje gezet hebben. Maar ja, er is geen redding meer op.
0: Dus uiteindelijk een terechte nederlaag voor Fios daar in Brouwershaven?
1: Ja, het is een terechte nederlaag. Het is natuurlijk dat penalty, dat heeft natuurlijk wel heel veel invloed gehad. Mm-hmm. En ja, als ik gewoon eerlijk ben, ja, is het wel heel zwaar gestraft hoor. Maar ja, scheidsrechter die gaat erover, die geeft hem. En als je daar dan toch met iets wat te veel emotie op reageert, ja, dan krijg je een rode kaart.
0: En er is een man die de leiding heeft en die beslist uiteindelijk, toch?
1: Ja, die gaat erover.
0: Ja. En dan kunnen we als supporters en als ondersteuners van Fios van alles van vinden. Maar uiteindelijk de scheidsrechter beslist.
1: Nee. Zo werkt het niet. Ja, nee, het is natuurlijk een voetballer vijfde klas. En je hebt scheidsrechter van vijfde klas. Ja, het werkt gewoon zo.
0: Ja. Dus ja.
1: Nee hoor, maar het is zoals het is. In de rust hadden we gewoon echt wel de betere partij. En de eerste helft. En de tweede helft, ja, dan kregen we heel snel dan toch dat penalty tegen met die rode kaart. En dan voetbalden we eigenlijk nog niet zo slecht. We gaven best wel partijen, maar ja, je moet natuurlijk wel scoren. En als dat niet lukt, ja, dan is het klaar met je.
0: Ja, de tegenstander schiet er gewoon meer in als Fios zelf. En dan moet je de punten achterlaten daar in Brouwershaven. En de wonden likken en op naar volgende week maar.
1: Zo gaan we dat doen.
0: Oké, hey Willy, bedankt voor je toelichting voor vanmiddag. En goed weekend, tot de volgende. En dat was Brouwershaven tegen Fios dus. En uiteindelijk 3-1 nederlaag voor de mannen van trainer Manuel Le Gierse. Goed, gaan wij in ieder geval u melden dat u uw sportnieuws kunt doorsturen naar sportredactie@omroeparchipel.nl. En dan komt het allemaal in ieder geval in de studio van Omroep Archipel terecht op de zaterdagmiddag in de uitzending van het programma Sportlokaal tussen 2 en 6 uur op jouw zaterdagmiddag.

0: Levitating.
1: Dua Lipa, die kwam ook voorbij mijn Levitating hier op jouw zaterdagmiddag met nog 12 minuutjes op de klok. En dan zit dit derde uur van Sportlokaal er ook weer op. Straks in het volgende uur hebben we natuurlijk nog contact met Dennis van Geels. En met hem praten we over de wedstrijd Rijsoord tegen Den Bommel. Nee, Charloes tegen Den Bommel, die inmiddels ook bijna is afgelopen. En waar we reuze benieuwd zijn hoe het met zijn club is vergaan in die wedstrijd daar. Goed, dan hebben we natuurlijk ook altijd nog andere sportnieuws voor jullie. Laten we even kijken naar het volleyballen van de volleybalvereniging Intermezzo. Die zijn inmiddels ook begonnen aan de competitiewedstrijden. Voor wat betreft het herenteam, die speelde afgelopen zaterdag de derde bekerwedstrijd. En er stond voor Intermezzo Heren 1 de uitwedstrijd bij Stivo Heren 2 op het programma. En daar werd met 0-3 gewonnen. De eindstand in de bekercompetitie, volgens mij zie ik in ieder geval dat daar DVO op 1 staat met 9 punten uit 3 wedstrijden. En Intermezzo 6 punten uit 3 wedstrijden. En daarmee ook door is naar de volgende bekerronde. Voor vandaag staat de competitiewedstrijd op het programma. Als de heren in de eerste klasse A ook beginnen aan de volleybalcompetitie voor dit seizoen 2026-2027. Intermezzo Heren 1 speelt vanavond om 7 uur de uitwedstrijd bij Volley2Be Heren 3. De wedstrijd dus in de eerste klasse A. Vanavond om 7 uur. Gaan we kijken naar de dames van Intermezzo. Ook hun speelden vorige week de bekercompetitiewedstrijd thuis in de Staver in Sommelsdijk. Werd het gespeeld tegen Meteor Dames 1. En Intermezzo won de wedstrijd met 3-2. En daardoor eindigen ze op de eerste plaats in de bekerpool. Met 8 punten uit 3 wedstrijden gaan dus ook door naar de volgende ronde. En vandaag starten zij ook, of hebben zij al de competitie gestart in de eerste klasse A ook voor de dames. Maar die zijn vanmiddag om 12:30 al gestart met de competitie. De uitwedstrijd tegen Houtstand Dames 1. En zaterdag 3 oktober, dat is volgende week zaterdag, spelen ze om 2 uur thuis in de Staver de competitiewedstrijd tegen Volley Zuid Dames 4. Dus dat wat betreft het volleyballen van volleybalvereniging Intermezzo.
2: Live verslagen.
3: En dan ziet hij nog een schot op zijn afkomen.
2: Interviews.
4: Wat zijn ze nu weer aan het doen? Dus de laatste 3 wedstrijden hebben we gewonnen.
2: En de achtergronden bij de sport.
5: Maar ja, we hopen dat de deelname staat tevreden met Ben.
2: Sportlokaal.

Muziek was dat van Steve Winwoods. Die wist de studio van Omroep Archipel te vinden met zijn Valerie. In ieder geval op jouw zaterdagmiddag hier bij het programma Sport Lokaal. Voor wat betreft het voetbal hier op het eiland, er gebeurt nog van alles op de Flakese voetbalvelden. En natuurlijk ook de eerste klassewedstrijd tussen Nieuw-Lekkerland en DVV 09. Die is nog niet afgelopen. Daar wordt nog gespeeld en hopen we zo meteen nog contact te krijgen met de verslaggevers langs de velden. Natuurlijk rollen inmiddels alle eindstanden ook binnen. En ook de interviews met de trainers van de wedstrijden waar we vanmiddag bij aanwezig waren. In ieder geval de jonge Spartaan heeft vanmiddag met 0-2 gewonnen. Dat hoorde u van verslaggever Jan van der Wellen. Hij hield ons op de hoogte van wat er daar allemaal gebeurde. Dan Den Bommel, die wedstrijd tegen Charloes is inmiddels met 5-0 verloren. Dan zien we DBGC tegen Rijsoord. Daar weet de thuisclub 4-1 te winnen. Dat heeft u kunnen horen. Mark Lagendijk was de live verslaggever voor ons langs het veld. Stellendam wint ook de wedstrijd met 2-4. Kijken we in de vierde klasse als OFB de uitwedstrijd heeft gespeeld bij de Markiezaten. Maar die wedstrijd, daar hebben we al heel de middag nog geen tussenstand van door kunnen krijgen. Ook niet via de app van de voetbalvereniging OFB zelf. Dus we gaan er vooralsnog maar even vanuit dat daar de stand van zaken 0-2 is. Brouwershaven tegen Fios, dat heeft u gehoord van clubverslaggever Willy Heintjes. 4-2 werd het uiteindelijk voor Brouwershaven. Of 4-1 werd het uiteindelijk voor Brouwershaven. Flaké tegen Habbenbroek, 9-1, vertelde Mark Kolen. Melissant tegen Herkingen, 2-0, hoorde u van het verslaggever Colin Berkhout. En WFB tegen NTVV, dat werd 10-0.

0: at a difficult age, would I write a book or should I take to the stage?
1: En dat waren de laatste klanken van de Pet Shop Boys en Left to My Own Devices. In ieder geval hier in Sportlokaal op jouw zaterdagmiddag. Het uurtje 3 is weer omgevlogen. En we gaan richting de klok van 5 uur voor het laatste uur van Sportlokaal. Zometeen na de klok van 5.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
3: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, wil dat bij een plotselinge grote toestroom van migranten deze sneller kunnen worden uitgezet. Tijdens overleg met EU-collega's in München pleitte hij voor een Europese noodprocedure wanneer zich situaties voordoen zoals deze zomer in Ceuta. Hij wil ook dat grensbewakingsdienst Frontex binnen 24 uur extra personeel kan inzetten. De aanleg van een derde start- en landingsbaan op de Londense luchthaven Heathrow loopt opnieuw vertraging op. Volgens The Telegraph wordt de baan pas in 2039 in gebruik genomen, 4 jaar later dan gepland. Met de uitbreiding is 49 miljard pond gemoeid. Het plan stuit al jaren op politieke tegenstand en zorgen over geluidsoverlast. Bij een explosie in een woongebouw in Athene zijn alle 5 eerder vermisten omgekomen. De brandweer vond na het lichaam van een jonge vrouw ook nog de lichamen van Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar onder het puin. Het gebouw stortte gisterochtend in, 3 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog niet bekend, maar mogelijk ging het om een gasexplosie. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jette om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met wolken en opklaringen bij weinig wind en temperaturen die dalen naar 12 tot 16 graden. Vannacht kan er lokaal wat mist voorkomen en daalt het kwik uiteindelijk naar 9 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer dan vandaag met 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Sportlokaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
3: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
5: Deze wedstrijd begon met een schaafwond. Dat werd een snee. Dat wordt nu een gapend gat.
3: Interviews.
6: Wat is jullie favoriete radioomroep?
7: Altijd Omroep Archipel.
3: En het laatste sportnieuws.
8: 13 wedstrijden gespeeld, 27 punten en de eerste periode op zak.
3: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Tim Hoek.
1: Ja, maar samen met technicus Sam Hoek zitten klaar voor het vierde en laatste uurtje van het programma Sportlokaal op Omroep Archipel. De streekomroep van Goede Hoofdverkeer. We keken vanmiddag naar de tweede speelronde in de amateurcompetitie hier op het eiland Goeree Overflakkee voor het seizoen 2026-2027. En een aantal opmerkelijke uitslagen die we vanmiddag hebben live kunnen horen. Zelfs 1 wedstrijd waar het 10-0 is geworden. Je kan het allemaal nalezen op de website van Omroep Archipel met de live blog van Sport Lokaal. En natuurlijk ook via de app van Omroep Archipel is het allemaal na te lezen voor de liefhebbers. In ieder geval hier op het sporteiland Goeree Overflakkee. In dit uur gaan we praten met de trainer Dennis van Geels van Den Bommel, die met zijn club speelde tegen Sjaarloos vanmiddag. En we horen alle trainers die vanmiddag in actie kwamen bij de live wedstrijden van vanmiddag compleet voorbij komen in het complete voetbaloverzicht. Dat allemaal in het vierde uurtje van Sportlokaal.

0: Muziek was dat van Cliff Richard en We Don't Talk Anymore aan het begin van het vierde en laatste uurtje van Sportlokaal hier op jouw zaterdagmiddag. Straks praten we nog met trainer Dennis van Gils over het verloop van de wedstrijd Charloes tegen Den Bommel in die derde klasse. En natuurlijk hoort hij ook reacties op de wedstrijden waar we vanmiddag live bij aanwezig waren. WFB en TVV, dus die wedstrijd eindigde in 10-0. Melissant Herkingen, dat werd een 2-0 overwinning voor de thuisclub. Flakke tegen Abbenbroek werd 9-1 maar liefst voor Flakke. En DBGC wint met 4-1 van Rijsoord. En van al die Flakkeese clubs hebben de reacties van de trainers. Zometeen in het vervolg van Sportlokaal. Maar één wedstrijd die is nog maar net afgelopen. En dat was ook een beetje, ja, er zat het fijn zat in de staat, denk ik, bij Nieuw Lekkerland tegen DVV 09. Toch, Wim?
1: Dat kan je wel zeggen, inderdaad. Het was nog een bijzonder eind.
0: Vertel, wat is er allemaal gebeurd?
1: Nou, vlak na rust op 1-2, daarna eigenlijk 1-3. Werd er 1-4 gemaakt. Die keurde de scheidsrechter eerst goed, maar op een dringend vlaggen van de assistent grensrechter, de niet-neutrale grensrechter, dus gewoon de vlaggen van Nieuw Lekkerland, werd hij alsnog afgekeurd. Tussendoor nog een strafschop voor DVV, die gemist werd door Bart Jelle van Dam. Daarna werd de keeper nog afgestuurd. Als de scheidsrechter 2 seconden had gewacht, had het voordeel geweest, hadden we die 1-4 gemaakt. Dus ja, zo bleef het lang en maar 1-3. Kansen werden niet benut. Uiteindelijk in de 90e minuut maakte Nieuw Lekkerland nog de 2-3. Nou ja, nog wat de vierde tijd. En gelukkig konden we de punten over de streep trekken. Dus de eerste overwinning in de eerste klas is een feit.
0: Is een feit, een mooie 2-3 overwinning. Het heeft wat moeite gekost, maar uiteindelijk de 3 punten zijn er.
1: Het had wat eenvoudiger gekund.
0: Ja, nou.
1: Het zomaar formuleren.
0: Ja. Maar goed, het is in ieder geval de moeite waard geweest om met z'n allen af te reizen naar Nieuw Lekkerland om te zien dat de 3 punten zijn gepakt. Geeft perspectief voor volgende week in ieder geval.
1: Zeker. SO thuis, 2:30.
0: Oké, nou, alle toeschouwers zijn van harte welkom. En jij zal er ook wel zijn, toch?
1: Dat denk ik wel, hoor.
0: Oké, Wim, goed weekend. En neem er een biertje op.
1: Gaan we doen.
0: Oké, Wim Groenendijk was dat bij Nieuw Lekkerland tegen DVV 09. Uiteindelijk winnen ze dus met 2-3 daar uiteindelijk in Nieuw Lekkerland. Het was een zeer spannende wedstrijd.

0: Oasis was dat met Wonderwall hier op de zaterdagmiddag in het vierde uur van Sportlokaal. Straks hebben we Dennis van Geels nog aan de lijn als we gaan praten over zijn club Den Bommel, die vandaag de uitwedstrijd speelde. In ieder geval in Rotterdam bij Charloes. We horen de verrichtingen van zijn club straks in het vervolg van Sportlokaal. Nu kijken we nog even kort naar Olympia, want het zaalvoetbal is ook weer begonnen. En afgelopen maandag stond de tweede competitieronde op het programma. Even de uitslagen meenemend voor uw sportclub. Excelsior 3 tegen Ocean Boys 3 werd 8 tegen 5. Groenoord 3 verliest met 7 tegen 10 van ZVOB 1. Via 8 wint overtuigend met 10 tegen 0 van Rotterdam Lions 4. En zaalvoetbalvereniging Olympia GO speelde thuis in de Staver afgelopen maandagavond met 7 tegen 7 gelijk tegen het team van Via 5. Nou, de stand kan nog niet heel veel zeggen natuurlijk, maar Olympia staat op een 7e plaats met 1 wedstrijd gespeeld en een gelijke spel dus van 7 tegen 7. Komende week wordt er ook weer gespeeld. En dan hebben we het over aanstaande maandagavond. 28 september staan om 7 uur de volgende wedstrijden op het programma. Dat Olympia GO 1 de uitwedstrijd speelt bij Via 9. Sportclub Excelsior Rotterdam 3 gaat op bezoek bij SVOB 1. En Via 5 speelt thuis om 9 uur tegen Via 8. En woensdag 30 september is er ook nog een wedstrijd die dan ingehaald wordt tussen de Lions Rotterdam 4 en Groenoord. SVV Groenoord 3, die wordt om 10 uur 's avonds gespeeld. Nou, dan wordt het ook een latertje die woensdagavond. Olympia dus begonnen aan de competitie voor wat betreft het zaalvoetbal hier op het eiland Goede Hoofdvlakke met een 7 tegen 7 gelijkspel tegen Via 5.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.
2: Dat is vijfde klasse in volle glorie. Alle toeschouwers weten niet wat ze meemaken hier.

0: Dan moet ik even schuldig blijven wie dit nou was. Want ik heb geen schermpje voor me. Maakt niet uit, geeft niks. We gaan het in die zin gewoon eventjes zo doen. Als ik het goed heb, dan hangt Dennis van Gils aan de lijn. Zijn ploeg speelde vanmiddag tegen Charloes. Charloes tegen Den Bommel 5-0. Dennis, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Dennis doet de uitslag anders vermoeden dan het wedstrijdbeeld?
1: Nee, zeker niet. Nee, nee. Terechte 5-0 nederlaag. Ja.
0: Vorige week OVV tegen Charloes 1-0. Den Bommel, jouw team tegen SC Botlek, een 3-3. Dan is deze uitslag ruim, om het zomaar te zeggen. Maar wel terecht, zo zeg je.
1: Ja, het is terecht. En je merkt... kijk, we spelen natuurlijk hier op kunstgrasveld. En ik moet zeggen dat dat echt wel een heel goed elftal is. Ik denk dat er behoorlijk wat spelers ook wel op hoog niveau zouden voetballen. Het zijn allemaal wel technisch vaardige spelers. Dus we zijn eigenlijk wel gewoon van, om het gewoon even heel hard te zeggen, van het matje getikt.
0: Ja, van het kastje naar de muur. Ja, want als je kijkt naar de stand in die klasse, OVV aan de leiding, is dat ook dan de gedoodwerfde favoriet wat jou betreft?
1: Nee, zeker niet. Ik denk dat in het begin van het seizoen kan je nog niet zoveel zeggen. En ik denk dat het ook heel veel gaat uitmaken voor de ploegen die op gras spelen en op kunstgras. Uit en thuis uiteraard. Dat ook nog eens een verschil gaat brengen. Dus ik denk dat je echt wel in deze competitie straks uitslagen gaat krijgen waarbij je denkt van ja, hoe is het mogelijk? Dus het kan alle kanten op, joh. Maar ik denk dat sowieso wel Charloes hoge ogen gaat gooien.
0: Nou, dat wat betreft deze wedstrijd. Wat leer je uit deze wedstrijd?
1: Eén, dat we ook als team misschien wel op kunstgras bij dit soort ploegen misschien iets anders moeten gaan neerzetten. Dat toch wat lastiger is. En ik moet ook wel zeggen, ik mis ook wel een paar spelers. Maar goed, uiteindelijk hebben we wat bredere selectie. En hadden we het vandaag ook meegekend. Maar ja, als je toch wel wat spelers hebt die een bal vast kunnen houden, waardoor je kan doorvoetballen, dan is het wel prettig. En die had ik vandaag niet. Ja, al met al denk ik een wijze les dat we toch tegen Rotterdamse ploegen die wat behendiger zijn, daar toch iets anders moeten gaan insteken.
0: Wat zijn je verwachtingen voor dit seizoen?
1: Nou, we weten natuurlijk altijd dat we wel moeten strijden voor het ding nog van lijfbehoud. Maar ik denk wel, ik heb wel het gevoel dat wij heel goed bezig zijn en enorme stappen maken in de afgelopen 6 weken. En dat we zeker focussen ons niet op de rondom de degradatie, maar zeker op bovenkantje middenmoot. Dus ik kan zeggen wel heel stoer van we gaan voor het kampioenschap. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar dan moet het allemaal goed vallen natuurlijk. Maar realistisch gezien gewoon rondom die 8 plek. Daar focussen we ons wel een beetje op, denk ik.
0: Hoe belangrijk is het dan dat Jonno Bakker toch minimaal 1 jaartje er weer aan vastgeplakt heeft?
1: Jonno is natuurlijk ook nog steeds heel belangrijk. Maar het is ook...

0: gewoon focussen met de jongens die er wel zijn. En ja, daar moet je het mee doen. En dan kunnen we het ook gewoon, hoor.
1: Dan even naar volgende week vooruitkijkend. Ja, misschien toch bij Den Bommel wel een beetje aan de kant van Oost-Vlakke. De derby, Den Bommel tegen DBGC. Wat verwacht je ervan?
0: Ja, ik denk dat het, precies wat je zegt, een derby altijd leuk. Speelt altijd van alles. Ook onderling natuurlijk. Veel jongens kennen elkaar. Ik heb er zelf heel even gezeten. Ja, het leeft gewoon. Hè? Dus... ik denk dat het gewoon een heel leuk potje is. En ik begreep geloof dat zij gewonnen hadden 4-1.
1: Klopt.
0: DBGC, ja, nou oké, okay, mooie uitslag denk ik tegen Rijsoord. En ja, voor ons is het gewoon weer zaak om de rug te rechten. En ja, nogmaals, het is gezien het veldspel en het spelbeeld terecht. Ja, en ik had hem ook wel een klein beetje ingecalculeerd, heel stiekem. Dat we het hier heel moeilijk zouden krijgen. En ja, we gaan gewoon lekker door, joh.
1: En dan lekker op je eigen veldje en lekker met z'n allen 100% erin.
0: Ja, kijk, maar dat zeg je denk ik ook heel, heel goed. Hè? En dat wil ik ook nog wel eens helemaal zien met de ploegen die op kunstgras voetballen. Die komen ook op Sportpark de Cruz en die denken ook van waar zijn we beland. Ja, en dan kan het zomaar heel anders gaan. Hè?
1: Ook in de Bommel kan het spoken.
0: Zeker weten.
1: Dennis, ik wens je ondanks de einduitslag tegen Charloes alsnog een heel fijn weekend.
0: Ja, we gaan het verwerken en volgende week weer vol er tegenaan.
1: We kijken er naar uit naar volgende week, die wedstrijd tussen de Bommel en DBGC. Dankjewel, zeker, Dennis.
0: Fijn
1: weekend. Dankjewel, Dennis van Gils.
2: Live verslagen, interviews en het laatste sportnieuws. Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Omroep Archipel.

0: Sportlokaal voetbaloverzicht.
1: Ja, en inmiddels is natuurlijk de tweede competitieronde gespeeld hier op het eiland Goeree-Overflakkee. En we waren vanmiddag bij 3 live wedstrijden. En zeker ook in de zaterdag 5e klasse E, waar we vanmiddag bij wedstrijden zaten, waar heel veel hat-tricks vielen te melden vanmiddag. En dan niet alleen in die 5e klasse, maar ook in de 3e klasse bij DBGC was er een hat-trick. Maar zeker ook in de wedstrijd WFB tegen NTVV. Roman Breen scoorde een hat-trick, maar ook Ruben Moerkerk. En de wedstrijd eindigde uiteindelijk met dubbele cijfers. En het werd 10-0 voor WFB. En natuurlijk ging onze verslaggever Jeroen Witte op zoek naar spelers en trainers. En als eerste sprak hij met Johan Nachtegaal, de verliezende trainer van NTVV.
2: Johan Nachtegaal, de wedstrijd is koud afgelopen. Heb je dit ooit eerder meegemaakt in je carrière?
3: Nee, wel eens flink verloren, maar nog nooit dat een wedstrijd eigenlijk na 6-7 minuten al beslist is en dat je zo gigantisch pak op de kloot krijgt. Nee.
2: Na pak een beetje 2 minuten staat het al 2-3-0. Hoe zit je dan op de bank? Wat kan je dan nog?
3: Ja, daar gaat natuurlijk best wel aan vooraf. We hebben vorige week 0-1 gespeeld tegen Hekelingen met een heel verdedigend systeem. Om vertrouwen te kweken, om geen tegengoals te krijgen, om zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven. Nou, ik heb alle stront over me heen gehad vorige week. Van alles wat wel een NTVV hart heeft, dat geen manier van voetbal is. Nou, dan ga je vandaag niet eens op de aanval spelen. Dan ga je naar 4-4-2, iets verder van de goal af. En dan gebeurt er dat. Ik doe dat vorige week niet voor niks, hè. Ik ben geen goede trainer, maar ik ben ook niet gek. En ja, dit gebeurt.
2: Ondanks die 5 man in de verdediging?
3: Ja, we hadden maar 4, hè, vandaag. Je speelt 4-4-2. In de tweede helft ga je terug naar je 5 en dan geef je minder kansen weg. Je creëert ook niks. Er zit natuurlijk ook geen vertrouwen meer in de tweede helft. Maar ja, dit is... Nou goed, ja. Ik weet ook niet wat ik van moet zeggen. Het is gewoon zwak uit.
2: Dan het lijstje even afgaande wat je allemaal mist. Je zal als trainer daar ook niet dan ook weer niet op terug willen vallen, neem ik aan.
3: Hoe bedoel je op wat je...
2: Nou, wat je aan spelers, wat je mist.
3: Ja, dat is natuurlijk voor zo'n klein clubje. We hebben 3 teams. We kunnen er maar 2 laten spelen vandaag. Dat vang je niet zomaar op. En zeker niet jongens als Jens van Es en Lars Griek. Die brengen voetballend wat. En dat kan je niet opvangen. Helemaal niet. Nee.
2: Dan even kijken naar volgende week. Rokanje verliest volgens mij nipt met... Of de Rokanje wint nipt met 1-0 van Hekelingen. Zoals ik zojuist zag. Liggen daar dan wel de kansen?
3: Ja, we gaan de boel dicht hebben. Daar ben ik heel eerlijk in. Dit werkt niet.
2: Ik wens je heel veel succes.
3: Dankjewel.
1: Voldoende stof tot nadenken dus voor trainer Johan Nachtegaal in zijn tweede wedstrijd voor NTVV. Ja, vorige week verloor hij 0-1. Nu verliest hij met 10-0 maar liefst van WFB in Oudorp. Natuurlijk waren daar de gedachten wel heel positief. Er waren 2 spelers die een hat-trick wisten te scoren in de wedstrijd. Als eerste was het Rowan Breen in de eerste helft. Maar in de tweede helft deed Ruben Moerkerk hem na. En ook hij kwam langs de microfoon van Jeroen Witte.
2: Ruben, ik vroeg net aan je trainer, we hebben 2 mensen met een hat-trick. En ik zei, wie moet ik nou voor de microfoon halen? En die koos toch voor jou.
4: Ja, dat is een goede keuze, denk ik. Nou ja, allebei een goede wedstrijd gespeeld, denk ik. En ja, hij is spits, dus hij moet er 3 maken, toch? En ja, ik had er misschien nog wel 2 kunnen maken. Maar dat,
2: Goed, wat is het grootste verschil tussen vandaag en die wedstrijd van vorige week?
4: Nou, ik denk toch wel de opstelling misschien 3-4-3. Iets aanvallend, iets meer druk. Dat is wel onze kracht en verder ook, ja. Vorige week was echt een knokploeg en een lastig veld. En dan ja, hebben wij het toch best wel moeilijk, denk ik. En scherpte, absoluut scherpte. Nu gelijk vanaf minuut 1, gelijk 2e minuut een goal. En vorige week hadden we er ook in de eerste 10 minuten 2 kunnen maken en dat deden we niet. En dan blijft hij uit en dan wordt het heel lastig.
2: Vooral die tweede helft begreep ik dat je het daarin lastig had. Nou, nu is het eigenlijk na pak een beetje een half uur is deze wedstrijd al gespeeld.
4: Ja, klopt. Ja, dat is altijd lekker. Dat is gewoon scherpte, denk ik. Als die ballen erin gaan, dan blijven ze maar komen bij ons. En dat is vertrouwen. En vorige week, ja, Rowan krijgt de kans onze spits. En dan, als hij er eentje maakt, dan is het meestal wel los. Dus dat is lekker vandaag.
2: Nou, dat gebeurde inderdaad ook vandaag. Je hebt er zelf 3 ingeschoten. Kunnen we alvast een poeltje maken hoeveel je aan de tijd van het seizoen ervoor staat?
4: Ja, ik was vorig jaar wel de assistenkoning. Dus ik hoop nu... Het zou mooi zijn als ik meer goals ga maken. Maar ik geef ze meestal af op de spits. En als hij er een paar inschiet, vind ik dat ook goed.
1: In ieder geval een trotse Ruben Moerkerk op zijn eigen hat-trick vanmiddag in de wedstrijd dus tegen NTVV. Vorige week was WFB de competitie nog heel slecht. Begonnen met die uitnederlaag van 2-1 tegen Herkingen. En zo hier en daar waren de toeschouwers toch wel wat kritisch op het elftal en op de trainer. En ik denk nu dat de trainer toch wel positief terugkeek op de wedstrijd die vanmiddag met 10-0 wist te winnen. En ook hij kwam langs de microfoon.
2: Arjan Fuik, na de wedstrijd, voor de wedstrijd spraken we elkaar eventjes. Toen hadden we het erover dat je graag een antwoord wilde van je spelers na die wedstrijd vorige week tegen Herkingen. Nou, die heb je wel gekregen, neem ik aan.
5: Ja, zeker. Een antwoord na vorige week. Ik weet wat ze kunnen. En we kunnen ook gewoon goed voetballen. Alleen ja, vorige week was het gewoon, hebben we eerst goed gespeeld. En tweede helft hadden we het gewoon niet. En het lag ook aan de tegenstander, niet alleen aan ons. En nou ja, vandaag hebben we ook gewoon gezegd, jongens, het belangrijkste is vandaag om te winnen. Nou ja, dat hebben we ook goed gedaan ook.
2: Je verwachtte een verdedigend NTVV, dat kwam er niet helemaal uit. De eerste helft speelden ze 4-4-2.
5: Ja, dat was, ja, ik had een beetje informatie ingewonnen en ze speelden heel verdedigend. Dat heb de trainer ook aangegeven, ook, hè, op zich een doelstelling, ook een beetje om zo min mogelijk goals tegen te krijgen. En het is wel. We hadden daar al drie. En, kijk, we hebben heel veel voetballers, dus ook op middenveld. Die kennen wel in die ruimtes, in die kleine ruimtes kunnen ze zich wel handelen. Dus, en dat was ook wel gebleken, want het was volgens mij de zevende minuut stond het wel 2-0.
2: Dan is zo'n aanvoerder van je toch een heerlijk type voetballer om in je team te hebben.
5: Ja, Chris is in alle opzichten een winnaar. En eigenlijk. Ja, ze zeggen wel eens van een speler die speelt geen 8 of geen 4, maar altijd gewoon een plusje. Maar hij heeft wel een dubbele plusje.
2: Is dit een beetje het beeld wat je wil zien zo vroeg in de competitie al van WFB? Druk zetten naar voren, voetballend het allemaal oplossen?
5: Ja, nou ja, dat weten de jongens ook. Hè? Ik wil dat aanvallers heel veel meters gaan maken, maar ook verdedigende meters gaan maken. En middenvelders, ook verdedigende meters, maar ook aanvallende meters. En kijk, de jongens kunnen zo goed voetballen, maar ja, je moet er ook wat voor doen. En je moet elkaar de ruimte geven om daarin te kunnen voetballen. En dat geef ik ze ook elke keer aan. En van de week ook heel goed getraind. En ja, dan zie je ook het resultaat vandaag. Zeker denk ik dingen wat een uur lang gewoon heel goed hebben gedaan.
2: Mogen we dit WFB wat we vanmiddag gezien hebben als standaard gaan stellen voor de rest van het seizoen?
5: Ja, ik vind zeker met die energie en de jongens weten wat ik van ze verwacht. En we hebben een hele moeilijke voorbereiding achter de rug gehad. Met de aantal spelers gewoon die niet aanwezig waren. En kijk, we zijn op de goede weg. En dit moet wel, zeker qua beleving en inzet en vooruit willen voetballen, moet dit gewoon echt wel standaard zijn.
2: Aan het eind van het seizoen, je had het er voor de wedstrijd over, je wil prijzen pakken.
5: Ja. Ik vind ook vorig jaar na competitie, het seizoen was niet gelopen zoals we hadden gehoopt, zeg maar. Zeker gezien de start, die heel erg goed was. En en nu ook gewoon willen voor prijs spelen. En kijk, er is geen vlotbrug, maar er zijn wel meerdere ploegen echt wel aan elkaar gewaagd. En dus ik denk dat het een leuke strijd geworden.
1: Trainer Arjan Fuik dus van WFB, die het positief tegemoet ziet in die vijfde klasse E, met een aantal leuke wedstrijden voor de boeg in ieder geval. Zijn club wint met 10-0 van NTVV. Er was nog een tweede wedstrijd waar ook 10 doelpunten werden gescoord. Alleen daar werden niet dubbelcijfers gehaald, want de tegenstander wist ook 1 keer te scoren. En dat is de wedstrijd Flaké tegen Abbenbroek. In de Van Pallenpolder werd het uiteindelijk 9-1. En onze verslaggever die ter plaatse was Mark Kolen. En na afloop van de wedstrijd sprak hij in ieder geval met de aanvoerder Joost van Wezel.
6: Joost van Wezel, allereerst van harte gefeliciteerd met de 3 punten. Mooie overwinning op Abbenbroek. Ik heb een ijzersterk en flitsend Flaké gezien. Hoe heb je zelf de wedstrijd beleefd?
7: Ja, je start de wedstrijd met eigenlijk gewoon een frisse blik. Ze hebben vorige week 1-1 gespeeld, dacht ik. Of gelijk in ieder geval. Dus eigenlijk dacht een hele moeilijke pot tegemoet te komen. Was eerst zelf ook zo. We stonden wel 3-0 voor. Maar ze vonden niet, naar mijn mening, dat we zo erg eroverheen liepen. En de tweede helft scoor je eigenlijk al snel de 4-1, 5-1, 6-1. Mag je nog niet te vroeg juichen, maar dan weet je al wel ergens dat de winst binnen is.
6: Nou, scorend vermogen ligt het zeker niet bij jullie dit seizoen. 2 wedstrijden gespeeld, 15 doelpunten. Wat stopt die Wessel? Wat stopt hij in zijn koffie 's morgens vroeg?
7: Ja, hij is in de voorbereiding. Ik zeg expliciet in de voorbereiding. En, sorry Wessel. Een weekje Ibiza geweest. En ik denk dat dat hem heel goed gedaan heeft.
6: Misschien een idee om daar op naar trainingskamp te gaan met z'n allen.
7: Ik denk dat het trainingskamp bij Ibiza wordt, ja. Het wordt een sportieve trainingskamp.
6: Je zet nu 2 ijzersterke wedstrijden zet je neer. Hoe kijk je nu uit naar volgende week?
7: Van de volgende week start je eigenlijk gewoon weer van nul. Het is nu niet zo dat je twee potten leuke uitslag hebt gehad. Dat we denken van, we gaan elke week zo spelen. Volgende week gewoon een nieuwe week. En het is ook de vijfde klasse, daar gebeuren ook gekke dingen in. We gaan er gewoon met een frisse blik in.
6: Oké, Joost. Dankjewel. En nogmaals gefeliciteerd.
7: Dankjewel.
1: In ieder geval een tevreden aanvoerder Joost van Wezel van Flaké, die met 9 tegen 1 dus wist te winnen. En uiteraard ook trainer Hans de Heer kwam langs de microfoon van Mark Kolen.
6: Hans, allereerst van harte gefeliciteerd met de drie punten. Ik heb een flitsend Flaké gezien. Hoe heb jij daarna gekeken?
8: Ja, op dezelfde wijze als jij waarschijnlijk. Want ja, als je natuurlijk met 9-1 wint, dan dat zegt wel wat. Maar met name de wijze waarop we de doelpunten maken, heeft me echt blij gemaakt. Wij trainen hier wekelijks op. En als je dat dan terugziet in de wedstrijd, ja, dat is als trainer zijn, of ik praat nu even voor mezelf, maar we hebben gewoon een staf natuurlijk met Sebes Horsteling erbij. En echt blij mee met de manier waarop. Ik bedoel, je kan 9 doelpunten maken, maar hoe we ze gemaakt hebben. Nou, je hebt het zelf gezien. Je zegt flitsend. Ja, ik begrijp precies wat je bedoelt. Want ze waren echt allemaal uit het boekje. Ja.
6: Het is niet alleen een goede overwinning wat je zegt. Je wint met 9-1 van Abbenbroek. Had je dat verwacht voorafgaand aan deze wedstrijd?
8: Nee, eerlijk gezegd niet. Want Abbenbroek die heeft vorige week een hele knappe prestatie tegen MBSV geleverd. Met een gelijk spel. En ik begreep zelfs dat zij recht hadden op de winst. Ik heb ook begrepen dat ze wat spelers aangetrokken hebben die kwalitatief van waarde zijn. Ik had niet van tevoren verwacht dat het zo makkelijk zou gaan als dat het gegaan is. Maar 9-1, dat gebeurt niet zo vaak, denk ik, in de competitie.
6: Ze zijn bijna effies uitslagen.
8: Ja, nou inderdaad. Ja, vorige week natuurlijk 1-6. Het levert maar 6 punten op. Ik bedoel, het is hartstikke mooi dat we zo'n mooie doelsolo hebben. Maar het belangrijkste voor mij is gewoon de manier waarop we trainen zien we terug in de wedstrijd. Nou, we hebben vandaag voor het eerst de beschikking gehad over een VO. Dan kan je ook dingen terugzien wat er goed gaat en wat er niet goed gaat. En ook daar denk ik gewoon weer dat je stappen mee kan maken om elkaar te ontwikkelen, zeg maar.
6: Ik weet zeker dat jij met heel veel plezier naar deze beelden terug gaat kijken.
8: Ja, dat doe ik altijd tot en met zondag en dan gaat gelijk de knop om. En dinsdag praten wij daar niet meer over. We evalueren wel altijd even de wedstrijd, maar ik wil absoluut niet meer blijven hangen in de euforie van een dergelijke uitslag. En ja, wat ik al zei, het levert 3 punten op. En ja, niet meer dan dat. Maar ja, ik val in herhaling. Dus,
6: Je geeft al even een voorzetje, want je zegt het eigenlijk al mooi. Je hebt nu 2 wedstrijden gespeeld, 6 punten, dus 2 overwinningen. Hartstikke goed. 15 doelpunten voor, 2 tegen. Hoe ga je die jongens scherp houden om dit niveau wat ze nu hebben, want het is een geweldig niveau wat ze laten zien. Hoe ben je van plan om dat vast te gaan houden?
8: Nou, we krijgen volgende week weer een hele andere tegenstander. Dus dat wordt weer opnieuw beginnen. En heel lastig om de 3 punten te pakken. En dat geldt voor ons elke week. Wij moeten altijd 100% aanstaan met z'n allen. En ja, op het moment dat we dat maar eventjes loslaten, dan gaan we eraf. En dat maakt niet uit tegen wie, dan gaan we eraf. En zorgen dat die scherpte blijft. En het is ook gewoon een hele mooie groep. Ik bedoel, er zijn nu al 2 weken jongens die niet spelen. Maar ja, je merkt wel dat ze wel op die kar willen springen en mee willen rijden, zeg maar. Dat is prettig als je wint. Kijk, als je verliest, hè, dan gaan die jongens een beetje onrustig worden. En nu hebben ze er allemaal een invalbeurt gehad. En invallers hebben zelfs gescoord. Dus ja, mooier kan je het niet hebben.
6: Oké, Hans, dankjewel. En nogmaals gefeliciteerd met de 3 punten.
8: Dankjewel.
1: Dus wel voldoende perspectief in de selectie van Flaquet. Zelfs als de wisselspelers weten te scoren, geeft het toch wel een klein beetje aan dat hij een brede selectie heeft. Hans de Heer dus na afloop van de wedstrijd daar thuis tegen Abbenbroek met die 9-1 overwinning. Dan waren we natuurlijk ook nog bij die andere wedstrijd in de zaterdag vijfde klasse, want er waren twee derbies deze zaterdagmiddag. En die tweede derby die werd gespeeld in Melissant. En daar speelde Melissant tegen Herkingen. Daar heel veel minder doelpunten. Uiteindelijk wel een 2-0 overwinning voor de thuisclub, die daarmee de eerste 3 punten weten te pakken. En waren we dus reuze benieuwd hoe de trainer na afloop reageerde. Koen Kwakenaak.
9: Ik sta hier na de wedstrijd van Melissant tegen Herkingen 2-0 met de trainer van Melissant, Koen Kwakenaak. Hey, Koen. Ja, deze wedstrijd eindigt in 2-0, maar ja, had ook net zo goed 4-3 kunnen zijn, hè?
10: Nou, ben ik eigenlijk niet mee eens. Want ik denk dat wij in de tweede helft eigenlijk gedomineerd hebben en 6 keer 1-1 zijn geweest en zij 0 keer. Dus 4-3, dan heb je een andere wedstrijd gezien, hè, Colin?
9: Ja, eerste helft waren ook wel nog wel wat kansen. Maar inderdaad, waar ik naartoe wilde, was dat er echt zijn toch flink wat opgelegde kansen gemist natuurlijk. Nou, gelukkig win je nog steeds. Maar blijft wel zonde natuurlijk dat soort kansen nog steeds zo vaak onbenut worden gelaten.
10: Ja, daar baal ik eigenlijk vandaag ook wel een beetje van. Uiteindelijk zijn de 3 punten natuurlijk het belangrijkste. En dat is fijn, zeker in zo'n derby, dat je dan wint van eigenlijk je directe concurrent en buurman Herkingen. Dus dat, dat leeft natuurlijk enorm. Maar als je ziet in de kansen die we de tweede helft hebben gehad. We zijn echt 5-6 keer alleen op hun doelman afgegaan. En later die kansen onbenut. Dus eigenlijk vind ik dat we onszelf een beetje tekort hebben gedaan door 2-0 op het formulier te zetten. Maar desalniettemin ben ik enorm trots op de ploeg. Want het draaide vandaag in een derby om passie, inzet en strijd. En daar hebben we het vooraf over gehad. En zo'n wedstrijd die wordt echt niet beslist met mooi voetbal. Dat wisten wij ook. Dus meer op reactievoetbal. En daar waren wij op ingesteld. En ik denk beter op ingesteld dan Herkingen.
9: Ja, want dat had ik inderdaad ook staan. Want ja, ik vond het ook een bijzondere wedstrijd met heel veel commotie. En ja, was dat omdat een derby was? Of speelde eventueel de scheidsrechter ook wel een kleine rol?
10: Ja, ik mag het van jouw collega's bij Archipel niet meer over de leiding hebben. Dus dat ga ik dan ook maar niet doen. Dus een derby die wordt nooit beslist met mooi voetbal. Dus dan moet je gewoon heel veel strijd leveren. En dat hebben wij vandaag denk ik het beste gedaan. Ondanks dat Herkingen daarin probeerde mee te gaan. En ook heel veel invloed op op de leiding daar probeerde uit te oefenen. Ja, goed, ik denk dat wij de boventoon gewoon hebben gevoerd. En ons spel zijn blijven spelen. En voornamelijk de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt zijn nagekomen. En dat heeft uiteindelijk 3 punten voor ons opgeleverd.
9: Ja, want over die afspraken gesproken, wat was nou exact het plan vandaag? Met wat voor strijdplan ging je eigenlijk tegen Herkingen erin?
10: Nou ja, kijk, ze hebben vorige week natuurlijk gewonnen van WFB. En ik heb een analyse van hun trainer doorgekregen. Dus ik wist wel een beetje waar hun zwakte lag. Nu kwam dat deels overeen, deels ook niet. Want de backs waren anders bezet dan vorige week. Maar wij wilden vanaf minuut 1 in zo'n wedstrijd echt hoog druk uitoefenen. Dat hebben we gedaan. We wilden ze eigenlijk niet laten opbouwen en forceren tot de lange bal. En begrijp me goed, wel de lange bal die niet gecontroleerd gegeven kan worden. Ik denk dat we daarin redelijk zijn geslaagd. En zelf willen wij gewoon opbouwend en verzorgd voetbal spelen. Dat hebben we de eerste helft voornamelijk gedaan. Nou, dan komen we via een goede aanval over rechts met Ralf Mens komen we op een geweldige 1-0 voorsprong. Ja, en dan moeten zij iets meer komen en dan weet je dat er wat meer ruimte komt. Ja, en wij hebben heel veel snelheid voorin, dus daar moeten wij op gaan reageren. En in de rust hebben we met elkaar afgesproken. Ja, Herkingen blijft altijd loeren en zij loeren op foutjes van ons achterin. Dus wij hoeven niet per se die bal van achteruit rond te gaan spelen. En zeker niet op het veld dat een beetje hobbelig is. Dan gaan we geen risico nemen. Dus gaan we misschien wat opportunistisch spelen en wat meer de lange bal. Want zij kwamen steeds hoog te staan. Nou ja, en dat werkte. Want we konden keer op keer de bal achter de laatste linie leggen. En kwamen daardoor in scoringspositie. Alleen verzuimden we om de score verder uit te breiden.
9: Ja, nee, zeker. Ja, hebben het natuurlijk al eerder over gehad, over die vele kansen. Dus Melissant, dat ziet er in ieder geval hartstikke goed uit. Maar wat er ook heel goed uitzag, was uiteraard de corners vandaag. Heel veel gevaar uit die corners. Is daar specifiek nog op getraind? Of
10: Nou ja, wij hebben vaste afspraken bij standaard situaties. En als je die goed uitvoert, dan kan dat een aantal doelpunten per seizoen opleveren. Dus een bepaald percentage. En dat kan nog wel eens belangrijk zijn in het eind van de competitie. Dus die afspraken werden vandaag goed uitgevoerd. En gelukkig maken we daar ook de 2-0 uit. Dus daar ben ik zeer content mee.
9: Nou, in ieder geval weer hartstikke bedankt. En enorm gefeliciteerd weer met de 3 punten. En dan zien we elkaar weer bij de volgende wedstrijd.
10: Dankjewel, Colin.
1: Was Koen Kwakenaak dus in gesprek met onze verslaggever Colin Berkhout. Even alle uitslagen in deze klasse. Op een rijtje voor wat betreft de 5e klasse. Flaké tegen Almenbroek werd 9-1. Fortuna Bie Kwik 4 Polders werd 2-2. Hekelingen tegen Rokanje werd 0-1. Melissant Herkingen dus 2-0. NBSVV tegen Simonshaven eindigde in 1-1. WFB en TVV 10-0. En ZBVA tegen SJO 63 werd 3-1. 2 clubs aan de leiding. Ongeslagen nog te zijn Flaké en Rokanje met 6 punten. Volgende week zaterdag de 3e competitieronde op het programma. Alle wedstrijden beginnen gewoon om 14:30. Melissant gaat op bezoek bij Almenbroek. Flaké speelt thuis tegen Fortuna Bie Kwik, Herkingen tegen ZBVH, NTVV tegen Rokanje, SCO 63 tegen NBSVV, Simonshaven speelt tegen WFB en 4 Polders tegen Hekelingen. Dat zijn de 7 wedstrijden die volgende week worden gespeeld in de 3e competitieronde. De reactie van trainer Patrick Schijf, die hebben we ook nog als audio klaarstaan, maar die volgt dit weekend wel bij het wedstrijdverslag van de wedstrijd Melissant tegen Herkingen op onze website omroeparchipel.nl/sport. Daar kunt u dat allemaal op uw gemakje nalezen van wat betreft de wedstrijden in die 5e klasse. Je hoort het al aan de eindtune, de uitslagen of de eindtune, dat het programma ervoor vanmiddag op zit. En we later vandaag in ieder geval op de website alle verslagen en standen nog voor u gaan bijwerken. Met daar hopelijk ook nog de audio bij van de wedstrijden van vandaag. Ik kan u nog melden dat in de 5e klasse Zuid 1 Brouwershaven tegen Fios eindigt in 4-1. In de 4e klasse de Markiezaten tegen OFB 5-2 werd. In de 3e klasse zagen we dat Stellendam ook 3 punten pakt door het met 2-4 te winnen in Spijkenissen bij Sportclub Botlek. De Kopenis de Koepel in Oude Tongen. Daar werd DBGC tegen Rijshoort 4-1. En Den Bommel verliest met 5-0 van Sjaarloos. In de 2e klasse pakt de jonge Spartaan de eerste 3 punten van het seizoen door met 2-0 te winnen bij de amateurs van Sparta. En ook DVV 09 pakt de eerste 3 punten in de 1e klasse van het zaterdag amateurvoetbal door de uitwedstrijd tegen Nieuw-Lekkerland met 2-3. Te winnen. Dat waren de rangen en standen voor vandaag. Wat betreft de radio-uitzending hier bij Omroep Archipel Sport. Lokaal op de website omroeparchipel.nl/sport. Daar kunt u alle rangen en standen en de complete uitslagen op uw gemakje vanavond nog eens nalezen als je dat wilt. En dan mag ook morgen, als ook daarbij de wedstrijd verslagen met de audio, daarbij wordt vermeld. Voor volgende week kunt u gewoon uw sportnieuws blijven doorsturen naar sportredactie@omroeparchipel.nl. En dan komt het volgende week weer in de uitzending. Mede namens Sam Hoek, Mark Kolen, Mark Laag, Jeroen Witte, Colin Berkhout en ondergetekende Tim Hoek. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van Sport Lokaal. We hebben het graag voor u gedaan en volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender en graag tot dan. Dag.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
12: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp. Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
13: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. President Donald Trump wees het Iraanse voorstel af om de straat van Hormuz te heropenen en zou bombardementen na de verkiezingen in november willen hervatten. Dat meldt de Wall Street Journal. De Iraanse vicepremier stelde vrijdag tijdens de VN-top voor de zeestraat te heropenen en nucleaire besprekingen te hervatten om de voorwaarden. Het dodental na het zinken van de veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. Tientallen opvarenden worden bijna 2 weken na de ramp nog vermist. De Virgo Transport had 213 passagiers aan boord en 30 bemanningsleden tijdens de reis van Java naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en nog 71 vermisten. En in Parijs verzamelden 100.000 mensen zich voor een openluchtmis van Paus Leo op de Place de la Concorde. 600.000 mensen schreven zich in, samen met 2400 priesters en 100 bisschoppen. Voor de beveiliging werden 14.000 politiemensen, militairen en brandweermensen ingezet, met kosten van bijna 27 miljoen euro. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog, met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
12: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu, lekker weekend.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel. Cover my tracks, I can't bear.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust. Maar
0: het
1: was...
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fushimushi, dat meldt NK. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. President Donald Trump wees het Iraanse voorstel af om de straat van Hormuz te heropenen en zou bombardementen na de verkiezingen in november willen hervatten. Dat meldt de Wall Street Journal. De Iraanse vicepremier stelde vrijdag tijdens de VN-top voor de zeestraat te heropenen en nucleaire besprekingen te hervatten onder voorwaarden. Het dodental na het zinken van de veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. Tientallen opvarenden worden bijna 2 weken na de ramp nog vermist. De Virgo Transport had 213 passagiers aan boord en 30 bemanningsleden tijdens de reis van Java naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en nog 71 vermisten. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, lekker weekend.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op autorondel bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Hoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Wadepoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van de gesprekken is onbekend. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt NK. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Dassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons

0: Hollands Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Waderpoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van het gesprek is onbekend. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt NK. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Wadepoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van het gesprek is onbekend. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 3.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jette op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Bent op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.
2: Archipel Actueel. 2, 3, 4.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.